0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Hampersen met het NOS Journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwszuidcuraçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel...

opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: guitarra. In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in

jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is.

0: Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Manic Monday, in plaats van de Bengals, de eerste plaat alweer van het eerste gedeelte van de ochtendspits op LoeFM. Op de vroege vrijdagmorgen, de 18e alweer van de septembermaand, net 7 uur geweest. Ja, nog een beetje wakker worden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, hè. Nou, wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van, ook het weer, pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender, die staan er weer klaar. En de muziek staat in de playlist. Ja, alles staat volgens mij klaar. We gaan beginnen.

Deze is voor mij, een plaat van Suzanne Freek en daarvoor die plaat van Kenny Rogers. We gaan kijken naar de dag van, ja, elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de Wereld Bamboe Dag en het is vandaag de Houd het Schoon Dag en ook de dag van, ja, de dag van de Noordzee.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Sandra Kim en daarvoor Lindsay de Paul. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag heel wat op. En beginnen bij Siewert van Linden, is een Nederlandse ondernemer. En ook politiek activist en ook lobbyist daarbij, is vandaag 36 jaar geworden. En Fred van Leer is een stylist, is vandaag 50 jaar geworden. En Pernille Lalau is vandaag ook jarig, is een Nederlandse televisiepresentatrice, is vandaag 55 jaar geworden. En Monique Kleeman is een zangeres, maar ook actrice, is vandaag 61 jaar geworden. En Frits Sissing is een televisiepresentator, is vandaag 63 jaar geworden. En Eva van Heiningen is een actrice, poppenspeelster staat erbij, videomaakster en ook toneelschrijfster, is vandaag 68 jaar geworden. En Leonie Jansen, presentatrice, zangeres, ook actrice en theatervrouw, is vandaag 71 jaar geworden. En Ton Anbeek is een schrijver, maar ook een literatuurwetenschapper, is vandaag 82 jaar geworden. Het is ook de geboortedatum van Hans Vermeulen. Hans Vermeulen is een zanger, combinist en ook een gitarist, was dat. Want hij is overleden op 9 november 2017. Ja, we gaan een plaat draaien van Hans Vermeulen.

0: Nina D'Angelo en daarvoor die plaat van Hans Vermeulen. Het is de geboortedatum van Hans Vermeulen. Hans Vermeulen is overleden op 9 november 2017. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, vanochtend vallen in het noordoostelijke helft nog enkele buien. En vanuit het zuidwesten wordt het op steeds meer plaatsen geleidelijk droog. Met een afwisseling van stapelwolken en zon. De temperatuur ligt rond de 15 graden tijdens de buien. Rond de 18 graden in het zuidelijke provincies. En vanmiddag ziet het weerbeeld op de meeste plaatsen er droog uit. Met zonnige perioden. En landinwaarts kunnen de stapelwolken als het ware wel een beetje uitsmeren. Waardoor de lucht soms grijs eruit ziet. Het wordt maximaal 17 graden langs de noordkust. Tot 20 graden in de Brabant en Limburg. En daarbij staat nog het meest matige wind uit west-zuidwesten. Dus zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst gaan we de jeans omdoen.

David Dundas met Deans On. Het is nu tijd voor het uitgebreide weerbericht. We gaan even kijken naar de dagen hierna. Dus naar de zaterdag, zondag en maandag. Dan morgen een grijze dag, 20 graden. Met een windkracht 4, dus ook een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten. En zo te zien blijft het wel droog morgen. Dus wel een grijze dag met een vrij veel wind. En zondag een zonnetje erbij, af en toe bewolking. Wel kans op een bui, 6 mm staat erbij. En ook een vrij harde wind uit het west-noordwesten, een windkracht 4. Maandag een zonnetje erbij, het blijft dan wel droog. Een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En het wordt dan 18 graden. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 9. Morgen een weercijfer 8. Zondag ook een weercijfer 8. En maandag een weercijfer 9. Tot zover het weer voor de aankomende dagen. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst hebben we nog een plaat klaarstaan van Paul McCartney.

Shine Sality, een plaat van Nils uit 1979. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Dus op 18 september, maar dan in het verleden, 1983, MTV zendt de gelegenheid van het in Amerika verschijnen van het Kiss-album Like It Up een special rond de groep uit. Evenals op de hoes van het album zijn de groepsleden in de uitzending voor het eerst te zien zonder de voor hen gekenmerkte make-up. Ja, dat was in 1983. Daarvoor waren ze gesminkt. Ja, de bandleden van Kiss. En toen dus zonder smink. En wat heb ik nog meer gevonden? Nou, een heel ander berichtje uit 2017. Burgemeester Eduard van der Laan legt per direct zijn functie als burgemeester van Amsterdam neer vanwege zijn ernstige ziekte. Gebeurde in 2017 op deze datum.

0: De hits uit de 50s.
1: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Natuurlijk. Natuurlijk. Elke werkdag bij Dries Smit.

If You Leave Me Now, in plaats van Chicago. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met elkaar op pad. En dan van 10 tot 11 uur Magazine 50+. Van 11 tot 12 uur Glorieklanken. En van 12 tot 2 uur middagmatinee met Ben Ransdorp. Van 2 tot en met 4 uur Studio Elbrug met Aad Withaar. En van 4 tot 5 uur Slagenparade non-stop Duitse hits. Van 5 tot en met 8 uur de tijdloze hits Tijdloos met Willem Vlieger. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes de hitsmits op Lou FM. Ja, we gaan de instrumentale plaat aan draaien van deze dag. Doen we dit keer met een plaat van Peter Hen. Het is een plaat uit 1973. Flip Flap is de plaat getiteld. En tot aan het nieuws van 8 uur Timmy T met One More Try.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
2: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
1: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
3: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
1: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht,

0: achterenblik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Ik heb de hele nacht in plaats van Arne Jansen. Welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loe FM. Op de vroege vrijdagmorgen, de 18 alweer van de septembermaand. Alweer vrijdag, hè? De laatste dag van de werkweek. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords staan ook alweer klaar. Dus dat betreft alles weer klaar. De playlist is gevuld. We gaan beginnen.

Krans met Steeds Hoor Ik De Wind. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de Wereld Bamboe Dag. En ook de Houd Het Schoon Dag. En het is vandaag ook de dag van. Ja, de dag van. De dag van de Noordzee.

Good Night Saigon, een plaat van Billy Joel uit 1983. Ja, we zijn weer veilig geland met de helikopter vlakbij de Vrijheidsstraat, dus vlakbij de studio. Nou, we gaan even kijken naar de website, loopmedia.nl. Staan er nog nieuwe berichten op? Nou, inderdaad, er staat wel wat op. De look is ook anders trouwens van de website. En hier staat, hoe zorg je ervoor dat leden niet alleen lid worden, maar ook betrokken blijven? Het gaat om een cursus. En er wordt verzorgd vanuit het Wiel. Vanuit Wiel worden 3 gratis cursusavonden over ledenbehoud georganiseerd voor sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente Elburg. En tijdens deze avond worden praktisch aan de slag gegaan met vragen zoals waarom haken leden af? En wat zorgt ervoor dat mensen zich verbonden voelen met een club? En wat kan een vereniging doen om leden langer betrokken te houden? De cursusavonden vinden plaats op 7 oktober, 9 november en 7 december. Op 7 oktober is dat bij de TCE Elburg aan de Gregoriusstraat nummer 1. En 9 november aan de bij de KV Elburg. Bij de Zwolseweg is dat nummer 8, Zwolseweg nummer 8. En 7 december dezelfde locatie, KV Elburg, Zwolseweg nummer 8. En het tijdstip is om 7:30 tot 10 uur. De deelname is hartstikke gratis. En aanmelden kun je via kevin.scholten@wiel.nl.

0: Never Can't Say Goodbye in plaats van de Communards uit 1988. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Dan vanochtend vallen in de noordelijke helft van het land nog enkele buien. En vanuit het zuidwesten wordt het op steeds meer plaatsen geleidelijk droog met een afwisseling van stapelwolken en zon. De temperatuur ligt rond 15 graden tijdens de buien en tot rond de 18 graden in de zuidelijke provincies. Dan vanmiddag ziet het weerbeeld er op de meeste plaatsen droog uit. De met zonnige perioden en landinwaarts kunnen de stapelwolken als het ware wel een beetje uitsmeren, waardoor de lucht soms grijs eruit ziet. Het wordt maximaal 17 graden langs de noordkust tot 20 graden in Brabant en Limburg. En daarbij staat een meest matige wind uit west tot zuidwest. Dan vanavond verloopt droog met brede opklaringen en daarbij gaat de temperatuur vrij snel omlaag. En na zonsondergang koelt het af naar ongeveer 13 graden in het binnenland. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst naar de Dolly Dots.

Don't give up. Ja, in plaats van de Dolly Dots. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen. Zaterdag, zondag en maandag erbij. Morgen een grijze dag. Het wordt dan nog wel 20 graden. Dat wel. En de windkracht 4 uit het zuidwesten. Dus een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten. En zo te zien blijft het morgen droog hier in de regio. En zondag wordt het 19 graden met een windkracht 4. Dus een behoorlijk harde wind uit het west-noordwesten. Dan wel een zonnetje erbij, af en toe ook bewolking en wel kans op een bui, 6 mm staat erbij. Maandag weer een droge dag, 18 graden met een zonnetje erbij, ook af en toe bewolking. En de windkracht 3 uit het west-noordwesten, dus maandag ook een best leuke dag. Dan qua weercijfers, vandaag een weer 7,9, dus vandaag lekker weer. Zaterdag, morgen dus een weercijfer 8, die bewolkte dag en blijft dan wel droog. En zondag een weercijfer 8, wel kans op die buien dus. En maandag een weercijfer 9, dus best hoge weercijfers. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Alexis Jordan. Hier is Happiness.

Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

0: Forever Live and Die, een plaat van Orchestra Maneuvers in the Dark. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1919, was 1,8 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 2003, was 28,6 graden. De langste neerslagduur was in 1983, was 11,8 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in 1930, was 15,5 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blok, het Nederlandstalige blok. En wat gaan we draaien? Nou, Marloes Oosting met Frans, maar ook Yves Berensen komt voorbij. En we beginnen met Samantha Steenwijk.
1: Dit is de Ochtendspits. Met

0: Ik weet niet waarom, van Meloes, Oosting en, geen Frans, maar Frank van Etten. En Yves Berensen met Verlangen en ook Samantha Steenwijk met Eén Blik is genoeg. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen en ook voor deze week. Maandagmorgen dan ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. Ja, straks met mijn koor op pad. En wat hebben we nog meer? Natuurlijk ook Magazine 50 Plus, ook Glorieklanken. Middagmatinee, ook Studio Elburg. En ook Slagenparade non-stop Duits. Ook tijdloos vanavond natuurlijk, hè, met Willem Vlieger. En vanavond ook weer de Hitsmid vanaf 8 uur. En ik hoop dat je vanavond ook weer lekker meeluistert. Wat gaan we nog doen? We gaan nog een leuke plaat draaien van Marco Borsato met Treintje Oosterhuis. Ik zou het zo weer overdoen. Heet dat vanavond.
1: Je liep mijn wereld in.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
2: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
1: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
3: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud.

0: Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: elkaar op pad. Een dialectprogramma van Lou FM. Met Eefje, Egbert en Bertus.
1: Ja, de oude sound. Ja, ik heb er wel gehoord van. Nee, ik kon het niet vinden. En Aartie zegt, ze ben hem nog aan het maken, maar die keer was op vakantie. Dus ja, misschien hebben ze een nieuwe tussendoor gemaakt, maar de originele nog cool.
2: Oh, dan, maar als Aart er weer is, dan nodigen we hem gewoon een keer uit.
1: Dan
2: gewoon Want hij vond het best wel leuk, die Aart, dat hij er wel was.
1: Kan Aart mooi aan wie zitten.
2: Maar ook allemaal goede naam trouwens.
1: Ja, goede naam.
2: Ja.
1: Hoe is hij alles overleefd? Hij nog even bekeken naar het prinsjesgebeuren?
2: Zeker, want ik wil die mooie jurk natuurlijk aan me zien. Hè? Dus dat vind ik... dat vind ik mooi, man. Maar dat gehouden lust ik half nou. Maar die van de BBB met al mijn zadoeken aan. Die had die jurk van zadoeken. Nou, die kon ik zo maken hem natuurlijk. Dat snap je wel. En die van de... Waar was die van... van infrastructuur of zo. Waar is die vrouw van? In ieder geval, die had wat met de woningbouw te maken. Want die had een jurk met bakstenen aan.
1: Oh ja?
2: En die zie.
1: Nee, ik heb er niks van.
2: Hij ook niet goed op let. Die kwam wel een paar keer extra in beeld. Helemaal zo allemaal bakstenen. Ja? En er was een jurk van... Ja. Van de stof.
1: Nee, ik heb er niks van gezien. En ik heb er ook... ik heb even dat die en die prinsesjes uit de koets kwamen. En toen hij en toen de volkslied. En toen ben ik ook alweer...
2: Maar die foto's van die prinsessen, dat leek wel of ze Azina had dan.
1: Oh ja, waren ze niet zo...
2: Nee, die waren niet echt... Maar ja, goed, ik zei later nog tegen Gerrit. Je zult in deze tijd door maar als schietschijven mee moeten, hè?
1: Ja.
2: Want het was onrustig overal, hè?
1: Nee, maar het valt me nog mee. Want dat had nog veel broeder kunnen.
2: Dat had nog veel broeder.
1: Maar vroeger was het ook wel eens van die aanslagen met rookbommen en zo. Toen met Beatrix.
2: Toen die trouw, maar heb ze toch ook

0: rookbom gegooid. Ja, ja. En een keer een vaccinelichine gegooid.
1: Maar dat was trouwens met Beatrix, toch?
0: Ja, dat was met Beatrix.
1: Maar dan kwam dat hij met een Duitser ging trouwen.
0: Ja, die ging met een Duitser.
1: En dat vond ze niet zo goed.
0: Maar die ziet er trouwens nog goed uit, Beatrix, hè? Want die is vorige week, 14 jaar geleden, naar Duitsland geweest. Ja. In het geboortedorp van Klaus.
1: Ja.
0: Want die zal 100 jaar geweest zijn dan. Oh. Is ze heen wij samen met de zoon en de kleinzoon? Nee, twee zoon. En zee. Maar ze ziet er nog best goed uit, hè? Maar dan met zo'n, ze is een stuk jonger dan als Klaus geweest.
1: Hij er wel een keer goed bekeken dan.
0: Ja, nu hekken we. Ik vind niet minder.
1: Nee, nou, ik heb als voor te zien dat ze niet meer is. Misschien hebben ze toch wel iets bewerkt, zeg maar.
0: Nou, dat zal ook kunnen.
1: Dat ze denken, nou, die moeten
0: nog. En ik zag een ontzettend lief stukje toen Harald, de koning van Zweden, Denemarken. Ik ben niet zo
1: goed.
0: Ik vergeet het, maar een stopbom mee.
1: Ja.
0: Begraven werd. En toen moest ze van een trap af of zo. En de oudste was de bieden, de oudste kleindochter. Ja. En het zo echt zo van, nou oma,
1: oh ja?
0: Kom maar. Mm. En toen ging ze een beetje door een zieduitgang, ging ze met oma, ja.
1: En wanneer van die prinses?
0: De oudste, hoe heet ze, Alexia.
1: Ja. En Jan druk over dat ze er zo goed uitzang. Of
0: ja,
1: mooi.
0: Nou, ik begreep in het hele stuk, en Lotte zei ook foto's ervan, dat die kleine, is dat Ariane? Ariane?
1: Ja, ik ken er al die mensen.
0: Ik geloof dat die kleine Ariane is.
1: Oh.
0: Dat lachen Becky. En die had de jurk van mama aan, die mama 20 jaar geleden tijdens de trailrede aan had.
1: Ja, je zei dat net, maar ze zit er gelijk achter als ze binnenhoorig zundig. Maar zo moet er niet zundig te weten.
0: Nou, dat dacht ik niet.
1: Nee, misschien dat ze het gewoon uit ja, uit fatsoen dat, zeg maar.
0: Ja, maar
1: niet de zunnerij, denk ik.
0: Nee, maar ze gebruikt toch wel heel veel terug. Want die witte rok die ze aan had, was ook niet nieuw. Die had ze ook al eerder weer aan.
1: Ja, die zijn het ook één keer of twee keer in hun leven, man. Dus je bent toch allemaal nagen nieuw, die jurk.
0: Ze loopt tot door de weken niet met zo'n witte rok aan.
1: Nee, nou is maar ze hem naar Den Haag toe gaan.
0: Ja, loop dat maar.

0: Nicky.
1: Ja.
0: Ja, hallo. Zijn jullie nog aanwezig in Den Haag? Ja.
1: Nou, dus ik denk dat ze nog wel door aan het debatteren zijn. Want dat is normaal, duurt het ook 2 dagen, de politieke beschouwing.
0: Ja.
1: Mijn moe vond het altijd mooi. Die ging de hele dag te verzitten.
0: Eerlijk waar?
1: Ja, ja.
0: Oh nee, dat
1: maar die ging trouwens ook zitten op Prinsjesdag. Want die was, vroeger ging ze naar tante Annie op die dag. En die woonde in Den Haag. En dan ging ze de dag
0: dan ging koetsen. Ze door, ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel mooi te zien, maar ik denk niet dat er veel voor terecht komt. Als ik dat bekijk hoe die het gisteravond al op televisie tekeer ging tegen elkaar, dat ze met die minderheidskabinet, dat ze nooit de stem op één kant
0: kunnen krijgen. Komt ze niet uit. Komt ze niet uit. Het kost alleen weer zwaar geld, zo Gerrit was, hè?
1: Ja. En ik denk dat ze binnenkort wel weer gewoon, dat we naar de stembus gaan. Alleen die zei net, we gaan al eerder naar de stembus.
0: Ja, vond je of het waterschap en nog wat.
1: Ja, maar wat kan je dat verschillen?
0: Ik bleef hem erin lopen, man.
1: Nee, maar maak je dat de Ruud wie de waterpomp aanzet, biedt ze.
0: Maar dan zal er in de kom die zegt, wie meer geld hebben, dan wordt het weer dat.
1: Ja, natuurlijk. Dan wordt
0: dat
1: anders.
0: Snap je toch ook wel.
1: Ja, maar door Giet denkt de verkiezing niet over van die waterschap, lui.
0: Nee, maar wie door aan het roer komt, hebben weer wat
1: ja,
0: te zeggen.
1: Ja, zullen die dan wel zeggen, hier gewoon meer beton?
0: Dat kunnen ze zijn, want er zit meer verontreiniging in, er zit meer dit, er zit meer datum en met meer woorden komen. Want vond je ook natuurlijk nog warmere zomer. En dan hou ik geen water meer. Maar ze hebben overal van die overloopdingen gemaakt, er zit nooit geen water in. Ik blijf dat woord er dan allemaal.
1: In de Haarman, zo'n ding dat je een water trappen, dan konden vissen zo via de trappen zo de gracht in.
0: Ja, zo'n vis trappen. Ja,
1: dat is wel mooi, dat die vissen ook weten dat ze zo'n trap op moeten. Dat
0: ja,
1: is wel knap.
0: Ja, knap hè? Ja.
1: Maar goed, we hebben nog minder mooi nieuws. Ik zat vanmiddag in de vrachtwagen, of de hele dag trouwens. En toen hoorde ik op de radio dat die vrouw van Koeman ook overleden.
0: Ja, 65. Ik las net een klein stukje in de krant. Ik heb even een paar tellende kranten in de hand. En toen zag ik staan, 65 jaar. Ze hadden een soort van borstkanker wat niet te genezen
1: ja,
0: was.
1: Dat, ik had wel begrepen.
0: Al wel bekend, maar...
1: Ja, maar dat ze zo ziek was, dat overlijden had ik niet in de gaten.
0: Nee, dat
1: ik
0: hebben
1: dacht
0: ze
1: dat
0: denk
1: ze
0: juist ik ook
1: dat
0: stille
1: het weer, ja, en dat er weer tussendeur dat er weer iets beter ging.
0: Nee.
1: Want ze is bij mij ook nog een vriend op de Facebook. En daar heb ik wel berichten van gekregen. En toen dacht ik, het giet de goede kant op. En die hunde niks van.
0: Nee,
1: en zo in één
0: nee,
1: keer.
0: Nee, ze is overleden, ja.
1: Ja, nou, dat is wel jammer. En er waren nog meer. Er was ook nog een Ben Sanders. Nou,
0: ja.
1: Dat is ook een beetje een apart verhaal natuurlijk, dat hij door in het water lag.
0: Die hebben ze zeug en dan. En toen hebben ze neurenzeug. En toen hebben ze hem in het water even. Dat was een van de winnaars van de eerste Voice of zo?
1: Ja, van de Voice of Holland, ja.
0: Hij had helemaal zo'n tatoeage in de nek en zo. Aan de hals. Vreselijk.
1: En hij had zelf ook zo'n tattoo-tenten. Maar ik moest er nog even aan denken. Toen ze vanmiddag toen ze op de radio zeiden dat nog even de identiteit moest. Ik denk, nou, die man met die plakplooitjes weet je toch gelijk dat dat
0: dan
1: is.
0: Dan weet je gelijk wie dat is. Ja dat kan niet mis.
1: Geen DNA meer te doen.
0: Nee, dat denk ik ook
1: maar
0: niet.
1: Maar het is wel verschrikkelijk. En ik denk wel dat er wel iets aan de hand is dat het door in het water
0: Hij
1: lag.
0: Was heel depressief.
1: Ja,
0: was ik
1: maar ik bedoel dus niet, als ik het begrepen heb, dat het niet een...
0: Nee, het was geen misdrijf.
1: Hij heeft er zelf denk ik een eind aan gemaakt. Maar goed, weet ik ook niet. Nou, en natuurlijk onze icoon van het orgel, hè.
0: Ja.
1: Die mooie is maar Jim de Bipak. De man die ook bij de Lou altijd zit.
2: Welkom bij dit orgeluur. Op dinsdag 8 september jongsleden is op 87-jarige leeftijd Maarten Sijbel overleden. Wij hadden al wat uitzendingen opgenomen van tevoren. En in overleg met de familie mogen we deze gelukkig ook uitzenden. Dus u gaat... genieten van een orgeluur gemaakt door Maarten Sijbel.
1: Ja, dat orgeluur dat is op maandag en het is nu woensdag dus. Maar we doen wel een ander nummer en het gaat ook over het orgel.

0: Nou, dat ging niet helemaal zoals Mos.
1: Nee.
0: Maar het was in ieder geval de orgelman. En dat ging natuurlijk in verband met Maarten Seibel. Op 87-jarige leeftijd overleden. En ook Fidelou altijd, ook met zijn orgelprogramma.
1: Ja.
0: En hij had ook nog koninklijke onderscheiding. Had,
1: die heeft ook, ja.
0: En hij was ereburger. En ik weet dat, ik wist ook niet, gisteren vroeg Rob, hoeveel ereburgers ben er in Elburg? Dat weet ik niet, maar ik weet niet wie dat zei, dat er 300 in de 100 jaar waren ereburgers.
1: Oh.
0: Dus dat is wel exclusief.
1: Dat zeker, ja.
0: Ja,
1: ja, en de laatste paar weken natuurlijk zo een paar prominente Oostendorpers, Elburgers, ja, achter elkaar.
0: Ja,
1: hè,
0: ja.
1: De,
0: ook gisteren nog Ali Hulst, hè, begraven.
1: Die is vandaag begraven.
0: Of vandaag, ja. Gisteren was Maarten, ja. Ja, ja. Ja, ook een bekende Elber natuurlijk van een zuster van de jongens van Bettes en Henk natuurlijk en Herman.
1: Ja, ja.
0: En ik sprak gisteren de familie, want toen was ik door even konden die in. En toen zei ik van dat ik het zo vreemd vond dat ze zo in één keer weg was, zeg maar. Ik had niet echt dat ze ziek was.
1: Nee, ze was ook niet. Ja,
0: nee. Nee, maar ze had een hersenbloeding gehad of zo. En nou heeft ze een longembolie. En door is dan ook overleden.
1: Vrij plotseling, want ik wil zeggen,
0: een paar weken geleden zag ik er nog fietsen, zwaaien ze nog en zo. Ja. En nou, die denk ik is nog topfit. Weet
1: nou
0: je
1: ja,
0: zo
1: ogens ook, ja, hè. Want gisteren heb ik nog even met een van de dochters gesproken. Ja. Zo ogens ook topfit. Ja. En er stond een prachtige foto van haar bij de...
0: Ja, mooi, ja.
1: Ja. Dan was het ook echt een
0: dametje. Ja,
1: een topfitte dame. Ja. Zo, ja. Hè?
0: De, ja. En de man is anderhalf jaar geleden.
1: Rijer. En het waren natuurlijk de schoonouders van onze oud-collega.
0: Ronald Esseling. Ja. Ja, ja. Nou ja, weer binnen namens de Loe ook door inderdaad ook even West met condoleer natuurlijk. Maar ook bij Maarten. En zo twee achter elkaar weer. Dat giet hard. En
1: de generaal natuurlijk. Zo noem ik hem altijd.
0: Oh ja?
1: Die... van de Binnenkamp.
0: Oh, die ja. Die was de week tevoren al. Ja.
1: Ja.
0: Ja, G. Binnenkamp, Savaya, de oude Binnenkamp. Nou, die was gelukkig.
1: Dick van Klompenburg natuurlijk, als Oostendarper.
0: Ja, dat ben allemaal
1: poosje geleden Jan Schut. En allemaal die leeftijd, hè?
0: Dan, prominent, ja.
1: Allemaal prominente meesten, ja.
0: Maar goed, die worden zelf ook iets ouder. En je hebt meer begrafenissen dan bruiloften.
1: Wie hebt er gelukkig als we gezond maanblieven 16 oktober nog heen? Maar dat is echt een hele poos geleden.
0: Ja, ja.
1: En vandaag houden we zelf een kleine brulfte, maar... Wie ben vandaag in 49 jaar getrouwd?
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik denk al, waarom neem je dat gebak nog mee? En nu snap ik het.
1: Nou, dat heb ik expres niet gedaan, want ik wil jou gezond houden.
0: Ja, dat klopt. Ik mag geen suiker meer hebben van de dokter.
1: Daarom, ik denk, neem ik geen gebak mee.
0: Nee, nog even over die Maarten Jan er nog wat een stukje hoor. Want Maarten, die was natuurlijk, behalve de orgel, was natuurlijk ook, hij zat op kantoor bij Overbeke. En daar kan ik iets over vertellen nog over Overbeke. Maar in ieder geval, hij was ook veilingmeester op Arrevuus.
1: Ja.
0: Dat weet ik nog, in Noorderkerkstraat. Ja. En die man, die was ook echt een man ervoor, weet je wel.
1: Ja.
0: Hij had een aparte stem en hij had humor en hij had alles eigenlijk, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar je had er nog een stukje van.
1: Nou, ik heb vandaag natuurlijk schapenmarkt gehad.
0: Oh ja.
1: En daar heb ik dit hele mooie boek gekocht.
0: Je bent toch geen Oldenbroeker? Die zeggen, ik heb natuurlijk schapenmarkt gehad.
1: Ik ben wel een Oldenbroeker. Ja? Ik ben de eerste 10 dagen van mijn leven in Zwolle geweest. En toen naar Oldenbroek toe.
0: Oh, ja?
1: En toen ben ik geweest op mijn... ik ben op mijn 20ste trouwd. Dus,
0: Ik had al die dat u Oostendorp kwam.
1: Nu wel, nu ben ik een echt Oostendorper. Ik zal ook niet terug om naar Oldenbroek.
0: Nee, dat hoor ik wel vaker van mensen.
1: Nee,
0: vroeger, als je dan jong bent, dan word je niet weg. Maar één keer, dat hoor ik zoveel. Mimo, precies hetzelfde, die kwam van de Zondweg, noemen ze dat, Oosterwolde.
1: Ja.
0: En die zegt, er mag een knappe keel in die mij hier weg krijgt. Maar ze houden er nu erin. Ik snap niet wat ik hier zonder op moet doen.
1: Alles wat je toen had, dat is weg. Nu zie je dan vandaag op de schapenmarkt wel weer in de klasse zitten.
0: Nee, dan is het natuurlijk schapenmarkt veel traditie.
1: Ja.
0: Maar je ziet niet veel schapen meer, denk ik.
1: Nee, ik heb ze helemaal niet gezien. Ik ben ook niet op dat terrein geweest.
0: Ik weet dat aan zijn klein weilandje waar 4 schapen stonden. Ze zijn natuurlijk bang voor de wolf misschien.
1: Nou, die komt toch niet. Maar er was ook alweer iemand in een sprung, zagen we wel.
0: Oh.
1: Want er stond zo'n machine en er kon dan 4 of 5 van die haspels op met die draad. En dan die kon je er zo lang als Rien palen zetten. En
0: draad maar er is natuurlijk overal markt voor. Hè?
1: Ja. Maar er stond ook machines echt met. Dat weet je niet weten.
0: Ja.
1: 2 van onze kleinzonen hebben ook een trekker in geweest. En dan bleef ik roepen, jongens, denk er aan met dat ding op de weg komen. Ja. Die hebben een moordwapen.
0: Ja, echt. Met grote jongens. Echt, grote
1: jongen, er zit een wiel onder. Ja, dat is niet normaal. Bij,
0: nee.
1: Nou, een van de kleinzonen zit nu in Canada, dus daar kan er zijn gang gewoon, want dat is natuurlijk heel groot, daar ruimte zat. En de andere daar altijd mee aan de trekker-trek. Dus oh, ja? Die heeft zo'n trekker-trek-trekker.
0: Oh,
1: vindt het prachtig. Ja. Maar dit boek, dit is hun leven. En dat is van Ted Morren de Groot. Die heeft de tekst namelijk geschreven. En de foto's zijn van Aad Veldkamp. Veldman.
0: Dat was een hele bekende Veldman. Ja. Ja.
1: En dat boek is een maak in het najaar van 1983.
0: Oh, dat is al een poosje geleden.
1: Ja, maar er stond ook dus dit verhaaltje in. Want ik denk, laat ik het eens even nablaten.
0: In verband met Arrevus, zeg maar.
1: Ja, wie buit er geld voor? En als ik dat dus zie zo bekijken van de achterkant en het stond in Doorspiek, aan de bovenweg tussen het hart en neuspit, ben ik door ook zelf geweest. Ik zie mezelf niet op die foto staan. Maar dan moet ik geweest weer, want ik kan het me nog zo herinneren, want ik was mans naar de dokter geweest de vratten in de handen aan laten. Oh. Prikken, spuiten, dat ging dan in mijn zo'n blore wan. En als je dan de handen naar beneden ding, dan ding dat hartstikke zeer. En mijn vader die bleef maar op, denk dan naar de handen naar beneden nou, om niet die vingers in de lucht, want dan dacht hij dat je bieden.
0: Oh, ja.
1: Je moet ik geweest weer, dat kan niet anders. Ik ga het vanavond nog eens even goed bestuderen.
0: Nou.
1: Maar het is dus aan de bovenweg de oudste verbindingsweg tussen het Harde en Neuspeet. Een weg die nog door de Romeinen is aan de leg. Daar vond dus ook een leste arrefuusplaats, een ouderwets arrefuusplaats. In de vroegere jaren waren dergelijke veilingen die op het erf van de boerderijen waren gehouden heel gewoon. Maar allengens bent ze eruit raak en uit de mode raak. Een praktische reden vonden deze veilingen van erfboedels toen plaatsen in openbare gebouwen. De belangstelling voor het bewuste arrefuus was heel groot. Afslager, zo heette dat.
0: Oh, ja.
1: De afslager Maarten Seibel van het Elburgse notariskantoor ging boven op een antieke wagen staan om de spullen aan de man te brengen. Een van de vele aanwezigen zorgde nog voor een komische noot. Een trekharmonica zou worden verkocht, maar voordat het zover was, bracht hij enkele vaderlandse liedjes te gehoren. De harmonica verwisselen Lotte voor €135 van eigenaar.
0: Ik denk gulden.
1: Gulden. Tuurlijk, guldens. En dat werd dan ook altijd, denk ik, heel veulen, want er werd opbejaagd.
0: Ja.
1: Dat werd heel erg opbejaagd.
0: Ja, dat is wel mooi.
1: De afslager kent alle kopers bij naam en maakt altijd grapjes. Man, wat ben je nu toch knapper van? Heb je niet je brillen? Ja, ik zie het. Je hebt nieuwe brillen. En de boer in kwestie, die lachen als een boer met kiespienen. Zo ging die verkoop een hele tijd door. Nu gaan we de spullen in het bierhokken verkopen. En dan ging ook echt iedereen er door weer mee heen. Dat kan ik me nog zo herinneren.
0: Mm-hmm.
1: Weer buiten. Niemand. De meesten wisten niet precies waar die afslager het over had. Omdat er op het erven nog goed veel is gebruikt, vele opstallen staan. Dan gaat wie die nu maar eens even bilangers, zegt de afslager. De meuten zetten zich in beweging en iedereen verdrong zich rondom die afslager. Die terzijde worden gestaan door een collega die alle verkopen nauwkeurig bijhoudt. De kopers konden in de woenige afrekenen. Het gaat er allemaal heel gemoedelijk toe. De wandeling over het erven begint. De ledder, wie buiten voor? Niemand. Kom nu, mensen. Die fotograaf heeft er net nog op bestaan. Hij is heel goed. Dat was echt Maarten Seibel, hè?
0: Ja.
1: Maar ook deze opmerking helpt niet. Al had de koningin op de ladder staan. Niemand zal hem kopen. De verkoop van de ouderwetse potkachel. Dat ging beter. De allesbrander ging weg voor €350. En een vrouwen toonde zich zeer gelukkig met hun nieuwe bezit. Voor een strikplanken bestond ook geen belangstelling. Een vrouw in een mooie suède jassen met een bondvoering mompelen, strikken dood die woordig niet meer. Dan komen de ouderwetse boerengereedschappen aan bod. Weinig belangstelling. Een mooie egge brengt €25 op. Voor een kleine egge, volgens de afslager bedoeld voor het spinazieland, hebben ze €4 over. De terugkomst bij de wagen, zegt de afslager. En nu komt het klapstuk van de man. We gaan de notaris bij opbod verkopen. De notaris zegt, nou, dat zal je niet lukken, want er zal dan geld bij moeten. Gelach alomme, maar de spanning stijgt. Want nu komen de grote stokken aan de beurten. Antieke kasten, in totaal 4, wonderen veld. De mooiste kasten, dat zal vast een kufkasten wijs zijn, brengt €650 op. De afslager deelt mee dat de eindveiling van het huis een wekenloter zal houden worden. Hij wenst alle kopers en kikkers wel te rusten. Veulen lopen nog eens door het huis. Zowel op de heerd als in het kleine kamertje zitten nog antieke tegeltjes. En in de heerd zit zelfs nog een antieke schouw. En de beddensteden zijn ook allebei nog intact.

0: Ja, we moesten hem even wegdrijven, anders komen we in tijd nooit.
1: Ja, hè? Dat zitten wij weer in.
0: Ja, zoals gewoonlijk.
1: Ja, de klederdracht, hè? Ja. Het nieuwe boek
0: Volendam, voor... Volendam, klederdracht.
1: Dat zal vast nog aan de beurt komen, maar vanavond gewoon naar Oosterland. En Oosterland, hou net even mijn keken, ligt op het tweede eiland van Zeeland.
0: Oh.
1: Als ze schoonzoon halverwege het gesprek om een uur of vier thuiskomt, informeert ze drek waarom hij er al is. Barken vindt ze, dat doet het dat het s'avonds donker wordt. En dat hij in de fut zit, daar heeft ze geen boodschap aan. Adriana de Bruyne werd in 1892 geboren. Ze is doormee de oudste inwoner van Oosterland. En bovendien de leste vrouw op Schouwen-Duiveland, die nog in de Schouwse dracht loopt. Ze vindt het leuk om geïnterviewd te worden. Proten is iets, zegt ze, waar ze veel van houdt. Zij verhelderen verstand nog steeds, daar is ze ook erg dankbaar voor. Hoewel ze af en toe de drie grote gebeurtenissen in hun leven wel door elkaar houdt. Dan laat ze de Duitsers een rol spelen tijdens de watersnoodramp en heeft ze het over de Tweede Wereldoorlog als ze de eerste bedoelt. Adriana is oud gereformeerd. Ze had 9 kinders, van wie de 3 sterven bent. Ze woont afwisselend bij een zoon en een dochter en komt vanwege haar hoge leeftijd bijna nooit meer buiten. Ik ben nooit naar schoolwijs, vertelt ze. Dat kon niet, omdat we dat niet mochten. We waren oud gereformeerd en mijn vader wilde niet dat we het in de pakken in en uit waren. Vanwege het geloof en daarom mochten we niet naar school. Mijn vader moest wel eens een papiertje van het een of ander naar de burgemeester. En die zegt dan, met die kinders van juni dus een keer naar school. Maar vader zegt dat hij ons thuis wel wat leren. We proberen thuis het lezen en het schrijven een beetje bij te houden. Maar ik was liever naar school gaan, maar dat mocht dus niet. We speelden meestal achter het huis. Want als we voor het huis speelden, kwamen de kinderen naar ons toe. En die plagen ons dan en vroegen steeds maar weer, waarom gaan jullie niet naar school? Dan zeggen we dat het van vader niet mocht. We hadden geen speelgoed. We knikkeren met schapenbutjes. Die leggen we op een rie en dan proberen die ze weg te schieten. Of we graven een klein kuiltje voor het huis van de dominee en door zaten we dan te knikkeren. Maar meestal worden we weggestuurd. 10 kinderen hadden we thuis. 5 jongens en 5 deens. Mijn vrouw was landbouwer en we moesten al heel jong meehelpen. Sukkenbieten rooien en op de koning passen. Ja, we hadden geen centen, niks. We hadden eigen groente, dat wel. En 2 varkens. De ene slagen we in het voorjaar en de andere in het najaar. De tarwe verbouwen we zelf. En dan ging hij naar de mulder die de meel van maken. Het brood liet hij bakken. 4 ponders noemde hij dat. Grote brede sneden hij doorvan. Ik was 24 toen ik trouw. Daarvoor was mijn verloofde 3 jaar in dienstenwijs in Rotterdam. Ik ben toen een keer naar hem toe gegaan. Het was de eerste keer dat ik van het eiland afkwam. Lezen kan ik niet goed, schreef hem ook niet. Maar toen hij in dienst was, heb ik wel een paar keer een paar brieven geschreven. Hij heeft er erg om me moeten lachen. Ik ben altijd zinnig geweest, zelfs met water. Mijn dochter gebruikt soms voor de afwas net zoveel als waar ik het in 1 week mee moest doen. Tegenwoordig nemen ze van die grote bakken. Als het water uit de regentonnen op was, dan kon je het kopen. Biedenkarken, voor 2 cent per nemmer. Het afwaswater gaf ik nog weer aan de geiten. Er zaten krummeltjes in en die vonden ze lekker. Het gemak dat tegenwoordig hem, die trekwc's, wie had een tonnen. En als die vol was, dan moest hij hem wegbrengen. Douchen zal ik niet graag doen. Ik heb het nooit gedaan ook. Dat deed geen mensen. Zelfs als een kind er kregen aan, die vrouw. Dan gingen ze daarna meteen weer onder de douche. En nu lopen ze meteen ook alweer achter de kinderwagen. Wie moest 9 dagen op bergen, helemaal plat liggen. 1 kind van mij is gestorven, vertelt ze, aan bloedziekte. Hij lag in Rotterdam. Om de 14 dagen ging ik er naartoe. Toen waren de medicijnen er nog niet. In deze tijd was ze vast wel blijven leven. Hoe oud als ze nu was? 62, denk ik. En dan is er nog 1 in Rotterdam gestorven. Die was door commies. En nog 1 keer, 1 die kreeg een pinnen van een wagen in zijn bos. Onder die wagen zat een pinnen. En die kreeg hij in zijn bos. In de zak van zijn overhemde had een thermoskanne zitten. Die was nog helemaal heel. Ja, zulke ding, dat vergeet hij nooit, zegt ze. Ik heb ontzettend veel meegemaakt. Waar we toen woonden, was het maar een oud spulletje. Het lag heel leeg. Dus die zondag aan moesten we weg. We wonen er een familielid. Maar er kwam een man en die zegt dat het water van twee kanten kwam. Hij zegt dat we niet verder moesten gaan. Toen wouden er het huis van de buren gaan, dat lag wat hoger. Ik had wat kanten mutsen in een tassen daar. Verder niks, ik had niks bij me. En door kwam het water. We zaten al op zolder en we hadden bijna niks te eten. Het water was zo hoog dat ik door het zolderraam Johan kon wassen. Op dinsdag een man kwam er een bootje, zo'n roeibootje. Toen ben we terug in huis gegaan, nu waar ons huis was, want alles was weg. Het was zo plat als de tafel. Alle spullen waren weg. We hebben alleen nog één keuperen blikje gevonden. Toen werd mijn Zierikzee gebracht en daarna heb ik voor het eerst van mijn leven in een vliegmachine gezeten. Ja, zegt haar dochter, dat was een helikopter. Ze had mijn kindje op schoot geduwd en ik weet er nog, zegt ze zelf, dat ik niet naar beneden durfde te kijken. Ik heb alleen maar met gevouwen handen gezeten. En die man voorin, die reut me, kijk toch eens, kijk toch eens. Maar ik durf hem niet te kijken. Ik zeg er nog wel eens dat de ramp nog ergens goed verwijzen is. Want we werden geëvacueerd en we kwamen in Geldermalsen. Ik had al jaren last van de magen. En toen heb ze mij dooropereerd. En dat is toen overgegaan. Daarom zeg ik altijd, de ramp heeft ook nog iets goed gebracht. Na een jaar ben we teruggekomen. Er is er maar ene uit onze familie die verdrunken is. Heel veel van de klederdracht is verloren gegaan tijdens die ramp. Mutsen, galen, krullen. Er waren heel veel mensen die alles kwijtraken. Het is gelukkig dat ik mijn gedachten nog goed heb. Er komt alleen niks meer bij. Wat vandaag er gebeurt, weet ik maar niet meer. Maar er zijn vele oude mensen die niks meer weten. Ik ben heel bevoorrecht, eindigt ze het interview.
0: Nou, dat heeft ze wel goed bekeken.
1: Ja. Terwijl hij toch heel veel meegemaakt
0: ja,
1: heeft.
0: Ja, inderdaad.
1: Ze zich
0: ja.
1: heel bevoorrecht.
0: Ja, dat moet wel apart zijn. Hè? Maar ik moest even... Ja, lachen is niet een goede woord. Maar ik moest wel even... Toen hij zei, je moest een, vanuit het dak gooien, moest je de hand wassen. Zo hoog stond het woord,
1: ja.
0: zeg maar.
1: Ja.
0: En dan moet ik altijd denken aan de woorden van mijn moeder. Die zegt, het heeft bij hun zo hard gesneeuwd. Er lag zoveel sneeuw dat je elkaar door het dakraam gedag moest zeggen.
1: Ja, zeggen ze dan altijd. Ja. En pas een goede winter uit elkaar door het dakraam gedag
0: ja.
1: moest zeggen.
0: Ja. Maar ja, het is wel wat de west, hè, die, dat water.
1: Ja, maar daar sta je dus ook helemaal niet bestellen. Dat hoor je dus nu, hè. Dat ook heel veel van die klederdracht dus verloren
0: ja,
1: gegaan is.
0: Ja. Ja. En gold en zilver
1: ja.
0: en zo, ja, ja.
1: Nooit weer even.
0: Nee. Of je bent toen tegenwoordig met zo'n met de apparaat gaan zoeken, zeg maar.
1: Ah, maar dat vind je door allemaal nooit weer.
0: Nee, maar daar moet ik het niet voor hebben.
1: Bij mijn opa was altijd een onderdukker en die kwam uit Zeeland en... We gingen door Noord, later, toen ik er ook al ouder was, met mijn ouders wel eens naartoe. En dan ben ik een keer met die vrouw de zolder op geweest, want daar had ze nog, ik weet allemaal niet meer wat ik toen mee nu hebben, de gedienen en zo, allemaal nog verwinter in de vesting. Maar die vrouw had dus van alles in blikken deuzen op de zolder staan, klozetpapier, lucifers, ja. koffie. Ik weet niet hoeveel koffie die vrouwen wel niet in huis zat. En thee en zout. En, want die had natuurlijk en de oorlog meegemaakt.
0: Ja.
1: En de watersnoodramp meegemaakt.
0: Ja, die denk ik loop me niet weer verrast.
1: Die dag, dat ging me niet weer gebeuren. Nee. Ik zorg dat ik genoeg heb.
0: Maar dat heb je niet overgenomen, zeg maar.
1: Nee, ik heb bij hem wel een kelderkast. En er steed ook echt wel voorraad in. En dat zo helemaal, denk ik, niet gauw kriegen.
0: Nee, oké. Okay.
1: Want we rieden nog, we zijn weer in Duitsland natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik heb niet, ik heb wel altijd één in gebruik, één in de kasten. Ik grip er nooit mis.
0: Eén reserve.
1: Ja, altijd één reserve overaf hangen.
0: Nou, dat is wel goed.
1: Eieren in voorraad, die weten wat we gaan eten. Dan zeg ik, laat maar eens even lekker ei bakken of zo. ik heb wel voorraad.
0: Je kunt wel een week een fruit, zeg maar.
1: Zeker, en ook wel langer.
0: Oké. Okay. Nou, en water
1: nog een diepvries vol.
0: Dus water kunnen we ook in de kronen drinken.
1: Ondanks die hele regering, bo nog dankbaar, want wie hebt gewoon heel veel.
0: Ja, drum was ook maar verzinnen, en dat maakt voor jou niks uit.
1: Nou ja, dat is weer heel veel.
0: Ja, ja, je kunt maar bliem leven lopen.
1: Voorlopig wel, ja, gelukkig wel.
0: Maar goed doen, eerst gaat Jan op nog een nummer.
1: Nou, eerst gaat Jan maar doen. Kijk hoe ver als hij komt. Want vorige week hebben we maar halverwege gekomen. Hè, want de hele familie was op weg naar de bruiloft van de zonnige neven. Maar toen ze er aankwam, was Zunige Neven me smeerd.
0: Ik had die zeurt, ja.
1: Dus je had nog wel een heel mooi servies gekocht voor de Zunige Neven. Want dat, ja, eigenlijk voor zijn vrouwen, want die gunnen ze het wel, maar die neven niet.
0: Nee.
1: En toen komt ze eraan en toen is de knecht er wel. En de knecht zegt, ja, ik mag jullie eigenlijk er niet in laten. Dat heeft de baas gezegd. Nou ja, toen ontplofte mijn anergie nog een beetje natuurlijk. En toen ben ze toch maar naar binnen gewoon met zien aan, want ze had hartstikke koud. En Anergie zegt dus, hij is er van deur. En ik wil dat ik dat stuk snotneuzen hier had. Dan sleug ik hem met het theepad met blauwe blumpjes in zijn speknekken. En toen ben we toch naar de kamer gegaan. En Willem poken de kachel eens lekker op. Het was ook een groot schandaal, die knippert. Enkel hem dat wie op de Brulfse zon kom, had de kuiten een neum. En wie had ons zo uit de sloof. Wie had een duur theeservies gekocht van 40 gulden. En een kist de bol knakken. En hij had ons nog geen koffie voor ons over. Hij wil ons niet eens in huis hebben. Oh, hij moest eens weten, dat stuk kostelijk servies wat we bij ons hadden. Dan was ze wel tussen bleven. Als ze dat Lotte te horen krijgt, trekken zich de hoorn uit de kop. En hij zal het gewoon worden. Door zou ik wel verzorgen. We zaten allemaal om de kachel. En wie kwam weer een bietje in bloed. De knecht stond met een benauwd gezicht naar de invasie te kicken. Maar dat maken we wel in orde. De jongen moest er geen narigheid van hem. Hé, wat had ik zin in wat warms. En de andere familieleden lusten ook wel wat. Ik sting op en ik trekken de kastdeuren van Hendrik Jannes los. Zal er nog wat in u, Sam? Lieve stumper, er stond mij toch een tatenjong. En er stond op van uw buren. Meesten, zeg ik, toch kreeg mij toch een idee. Wie gewoon onder mekaar de bruiste van Hendrik Jan vieren. En ik zal ook eens even de kelder in doen. Want die poestert er vast nog wel wat onder de kurken. Dat voorstel werd natuurlijk met algemene stem aanvaard. Alleen de knecht keek steeds benauwder. Jochie, zeg Anergie, maak je nu niet sabbel. Je zijn gewoon in de bos dat hij tegen onze overmacht bezweken ben. En als er nog trammeland van komt, dan stuur hij ons maar bericht. Dan zullen wie dat stuk bos van jou wel eens even aan verstand brengen. Hoe groot de schande het is dat er ons in de kouwe laat staan. En toen kreeg de knecht ook een stoel en werd er in de kring opgenomen. Intussen waar ik de kelder in de deuken. En ik had geluk. Ik vunde een flesse avocaat en een flesje chandoedel. En zelfs vond ik nog een flesse ranja. Die was voor de zeunen van Willem, onze chauffeur. Want die moest nog rien. En dan met de gienbarreltien achter het vestje in hem. Toen ik uit de kelder kwam, had de vrouw Lu de koffie kloor. Meestal zeg ik, noem eens kijken wat ik gevonden heb. En toen ze de flessen zagen, ging er een gejuich op. Lieve stumper, zich Willem. Nu kunnen we er een complete brulfte van maken. Laat hem maar eens zitten bij die zoere zuster van hem in Steenwijk. Wie zult ons weven maken? En Willem had gelijk. De koffie reuk lekker in de gebassen kummigies van Garagien, de vrouwen van Hendrik Jan. En ik greep het mes en ik sneed voor elke deelnemer aan de onderlinge brulfte een groot stuk taarten af. Jonge, jonge, gaat Jan janken, Anergie. Denk toch aan je dieet. Dat is puur vergif voor jou. Missen zich ik. Vanavond stellen we je dieet buiten werking. Ik zal man wel een plakje brood minder eten. Maar die taart, die laat ik me niet ontgaan. Het was de lekkerste taart die we ooit van ons leven begeten hebben. O, Hendrik Jan moest eens weten wat er in zijn huis gebeurde. Hij sprong bij zijn zuster aan de tafel vierkant uit mekaar van helligheid. Na de koffie werd het tijd voor een pierenverschrikketje. Ik tapte de vrouwlu een glasje advocaat, de zeunen van Willem een glasje ranja, en ikke en de knecht en Willem namen een neutje. Het smaakte als nectar en de stemming kwam er goed in. Op voorstellen van Willem zong de hele schare plechtig lang zullen ze leven. En het was wel gemeend. Naast de glasjes leng ik maar weer een bonke taart. En toen was het cadeau van de buren al voor 3/4 op. Na een uurtien klom de knecht van Hendrik Jan op een stoel en hij draagde het schot van voor Steenwijk voor. Dat was heel toepasselijk nu de brut zelf in Steenwijk was. En de leste regels waren, de snurken lag zo lang hij was zielsgetogen in een modderplas. Nou, zich Annegie, als ze wist wat er in zijn huis aan de hand was, dan klopte dit ook weer niet precies, want dan had die loeder ook vast en zeker gebrek aan oorsem. Om 10:30 werd het zo langzame tijd om de feestelijkheden te sluiten. We waren allemaal in een prima stemming. Het was werkelijk een gezellige belofte. Er waren de bruid en de bruidegom er niet bij. We zongen allemaal het leste versie. Wie zal dat betalen? En wie heeft zoveel ping? En Willem sloeg de maarten met de pook van de kachel op de kolenkit. Toen het versie uit was, zat de kolenkit vol deuken. Op tafel stond ook de kisten met bolknakken. Die we als cadeau voor Hennek Jan meeneem, man. Een lekker sagaatje. En toen was het tijd om op te stappen. En de vrouw Ru wilde de boel opgerum. Maar ik zeg, er is niks op te rum als ze vanavond thuis komt. Maar ge best zien dat de familie zich goede red heeft. Omdat de ons zo gemeen in de steken leuten heeft. Willem was het roerend met me eens. En hij zegt, het zal ook mooi wezen als ze meteen zag dat wie niet met lege handen binnenkomen waren en hem die dure cadeaus meenemen, man. Die ziet er nu mooi zijn verneuzen voorbij gaan. Dat was een goed idee. Wacht even, zeg ik, dat zullen wie wel eens even voor mekaar maken. Ik en Willem peuten alle bandjes van de sigaren en die leggen we op een stapeltje tussen de koffiekom. De gluisjes, de half lege flessen en het krummeltje taart dat nog overgebleven was. Jammer, zegt de vrouw van Willem, dat we de vernaam niet bij bent als ze binnenkomt. Dat we dan ook niet te weten dat wie nog een prachtig servies bij ons had van 40 gulden. Maar dat moet de knecht hem dan maar vertellen. Niks ervan, zegt Annegie. Die knecht moet de butten blijven. Dit bindt onze familie aangelegenheden. Ik weet heel wat anders. Lusterus, toen ik dat mooie servies in de winkel kocht hebben, heeft ze me verteld dat ze ook losse kopjes en schultjes had. In het lichtcrème met witte bloemigjes. Als er eens een komme brak, kon er zo een bier kocht worden. We laten één kopje achter op deze tafel staan en we leggen er een briefje bij. En dan koop ik er wel weer een losse komme bij en het servies is weer compleet. Ik ben helemaal niet harddragend, maar hij moet het wel goed vullen wat hij gedaan heeft. We waren allemaal enthousiast over dat idee van Annegie. Toen Gerrit Jan zich, Willem, schreef er eens even mijn gedichtje in bij. Nou, dat heb ik toen even gedaan. 35 jaar getrouwd, dat is een heel festijn. Zo'n dag moet vast van de bruidegom wel heel blij en dankbaar wezen. Hij nodigde de familie uit, trakteerde op win en zo. Van neef en nichten kregen dan een prachtig mooi cadeau. Maar onze neven, die Hendrik Jan, die doodvalt op een cent, die teunen zich op het huwelijksfeest, een hele laffe vent. Hij leurt ons allen in de steek, wie hem onze redt. Het overschot van het eigen feest is hier nu neergezet. Wie kwam niet met lege hand? Dat konden we niet dulden. Wie kochten samen een servies van een dikke 40 gulden. Er waren nog sigaren bij. Het is goed uit weten. Wie neemt alles weer mee terug. Het is niet aan jou besteed. Na advocaat en een stukje taart ben wie weer weggegaan. Maar het monster van het theeservies, dat zie je op tafel staan. Toen ik klaar was, las ik het gedicht voor en ze vonden het allemaal prachtig mooi. En toen reden we met de auto van Willem uit Genemuiden weer op huis aan. Meesten zich, Willem, wat moet er met de cadeaus gebeuren? Hennek Jan heeft er niet het minste recht op. Nu hij ons lelijk in de steken leut, nef. Daar waren we het mee eens. Over te schaden waren we het al gauw eens. Er waren er trouwens maar 10 meer over. De anderen waren op de bruloft in rook opgegaan. En wie had de knecht van Hendrik Jan er ook nog een paar in de klavieren drok. Willem kreeg 4 sigaren en zijn zeunen kreeg de 4, omdat hij ons zo netjes een reden had. En zelf huil ik de 2. Ik ben bescheiden van aard. Maar nu het servies, zegt Willem. Ja, daar zaten we wel een beetje mee. De vrouwen van Willem hadden geen behoefte aan. En Annegie had vorig jaar nog een nieuw servies gekocht. Weet hij wat, zegt Annegie? De vrouwen van de smid naast ons had het lest over dat ze nodig aan een nieuw servies toe was. Als ze dit kostelijke servies ziet met de blauwe bloempjes, dan is ze er vast de weg van. Ik zal proberen het aan haar over te doen. Desnoods laten we een paar gulden schieten, maar het is altijd nog beter dan dat het renteloos in de kasten steekt. Ze gingen allemaal met deze oplossing akkoord. En toen waren we al mooi op de plassen van bestemming aan de Keum en nam we hartelijk afscheid. We hebben een mooie avond gehad, vrienden, zegt Willem. En het was me nog wel een serviet weerd als ik kon zien hoe die poestert zal kicken als hij vanavond weer thuis kwam. Het zal min benieuwen, ouder, nog wat van hun. Nou, meesten, dat was de volgende man dus al. Om 8 uur geen vragen meer. Want toen ik en Annegie nauwelijks onder de dekens vandaan waren een plakje brood zaten te eten, stopten er ineens een oude trapfietser bij ons voor de deuren. Door was Henk Jan. En aan zijn gezichten te zien, zag hij er niet uit als een gelukkige bruidegom die 35 jaar van vrede en geluk achter de rug heeft. Lieve stumpen, nee. Het was compleet een onweersbuur die van de fietsen sprong. Nu zit hem, zich Annegie. Laat hem maar komen. En door kwam Henk Jan binnen. Wel, kijk eens aan, zeg ik opgewekt. Daar houden de bruidegom op de vroege man. Kerel, wat ben blij dat ik je zie. Nog van harte geluk gewenst. Met je 35-jarige echtvereniging en dat je er nog maar lange plezier van maakt. Ik kom hem in servies holen, zegt de poestert. Hier is niks meer te holen, zegt Annegie. En ik snap ook niet dat hij het lef heeft om hier te komen. Je moest je de ogen uit de kop schamen. Is dat een behandeling? Je wist dat we komen zullen. En dan neem je de been naar je zuster in Steenwijk. Dan kan er nog geen kummer, geen koffie af voor de bloedeigen familie. Wat denk je, dat je met de stellen geen opvreters te doen hebt, die een deuze ze gaan van de Riksdalde mee brengen en voor 5 gulden de mannen binnen slaan? Maar je had niet de dag, hè, dat er een servies van dik 40 euro achter zat en een kist de geweldige ze gaan. Gortig weg, keel. Je bent nog niet weer dat ik naar je kikken. Je weet anders met mekaar je beste redden. Bulderde Henk Jan. Ik dacht dat ik gisteren aan 4 kon door de vloeren zou zakken toen ik thuis kwam. Ik heb nog nooit zo'n bende zien. Je denkt zeker dat ik voor miljonair in de wieg gelegd ben. Spiernakend hij me nu de kleed met jou gevreed. De knecht lag te zingen in de beddenstee en mijn kelder in mijn lege pluk. En mijn kostelijke taarten van de buren was zo goed als verdwenen. Ik maakte de handen dicht te knippen dat ik hier alleen ben. Ik had de officier van justitie ook wel mee kunnen brengen wegens huisvredebreuk. Daar bij mijn in uze wijs ben. Ach, keel, zeg ik, maak toch dat hij wegkom. In ons gedicht hij precies kunnen lezen hoe wie erover denkt. Ja, dat komt er ook nog bij, janken en ik Jan. De boel opmaken en dan nog zo'n schandelijk stuk gedicht achterlaten. Maar dat vast van u, joe, dref al midden in de beulakker. Door heb ik het gisteravond nog in gegooid. Hij wilde beesten beter keren gaan met mijn kolenkit. Je hebt mijn finale in mekaar getimmerd. De kolenkit kun je mij ook nog vergoeden. Door eigenlijk aan Annick Jan, zeg ik. Die kolenkit heb deuken gekregen. Die hebben wie uw toerdag. Maar dat kun je in orde. Ik zal het samen met Willem overleggen. Mijn servies moet ik hem, knarp Annick Jan. Man, zich aan geen zemel nu niet langer. Dat servies van jou heeft al een andere bestemming gekregen. Oh, wist ik het, janken en ik Jan, dat je met zo'n mooi cadeau aan zult komen. Als ik dat weten had, waar ik heus werd tussen bleven. Had dat dan verder te de zeg. Ja, jochie, berouw hem altijd naar de zonde, zeg ik. En nu kun je opkrassen. Dat servies krijgt een betere bestemming. Wie ben als familie goed, maar niet gek. Ik ga zonder servies niet naar de beulakken terug, zegt Henk Jan. Gargien is helemaal van de kook. Die heeft gisteravond wel een uren met het kummergien in de klavieren gezeten. Dat hij zo vreeddadig achter de leuten hem. Het meeste zegt niks anders als, ach, kijk toch eens aan. Kijk toch eens aan, wat een mooi kummergien met blauwe blumpies. Wat had ik dat servies toch graag willen hem. Henk Jan, ik heb het je nog eens zeg. Wie han niet weg moeten gaan, wie han op de familie moeten wachten. Ik heb de puppen aan, aan smoesjes, zeg ik. Wie han dit alles eerder moeten bedenken. En toen sprak het goede hart van Annegie. Nou, Gatjan, door hem wie geen puppen aan. Onze nichte Gargien heeft al 35 jaar tegen haar gebarsten kummigies aan gekeken, omdat dit stuk poester te krentig is om een paar verzoenlijke kuppies op de tafel te zetten. En toen was ik het ineens met Annegie eens. Hoe scherp ze ook van tongen is. Ze heeft een heel goed harte die Annegie van mien onder het corset zitten. Dat servies was het cadeau voor Gargien. Ik heb de deuzen met het servies uit de keuken gehaald. En ik heb het hele zaakje Henk Jan in de klavieren gedrokken. Hier, voor je vrouwen. En ik hoop dat hij er van de leerstem smist het. En mijn sigaren dan zeggen. Toen haalde ik plechtig een van de twee sigaren voor de dag die mij toebedeeld waren. Hier, zeg ik, rook die onderweg maar op. En denk er dan bij dat hij er zo 25 gehad kunnen hebben. Hij ons niet in de kou voor de deur had laten staan. Toen stapte men ik Jan op, want hij had niks meer te zeggen. Hij had toch wel begrepen dat hij zijn familie lelijk in de steken leuten had. Bij de deuren dreigde zich nog één keer om. Vergeet niet over die kolenkit te praten, gaat Jan. Lieve Tiet, ik had hem wel de deuren uit kunnen schuppen. De groet nam de beulaker zich aan de gie. Zover heb ik nog niet, zegt Hennek Jan. Ik ga eerst bij de eerste de beste smid aan. Die kunt mij een hangslot op de deuren maken. Het beste wat er besteedt. Want wie hopen bij leven en welzijn, ook onze goldenbrufte nog eens te vieren. En toen gooien Annegien hem de vaardoek naar de kop. Maar helaas trekken net die smisterige kop van hem iets te gauw de deuren achter zich dichten.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja, prachtig hè?
0: Ja, ja. Ja,
1: dit was een hele lang.
0: Dit was een hele lang.
1: Ja, dit was een hele lang.
0: Dus zei je in twee keer dan.
1: Dus twee keer dan, ja.
0: Ja, dus wel hoop dat de lustra's dan ook elke week luisteren.
1: Nou ja, anders, weet niet, de hoort vorige week heb ik even een klein stukje in een gegeven moment. Dat, oh, ja. Dat het dus aankondig was dat
0: oh,
1: het was.
0: Ik dacht dat je toen al de helft al deur leest.
1: Ja, die heb ik vorige week gelezen. Ja, dat ze er op weg in ging en dat ze
0: nou, ik had het nu, de ik heb het vorige keer niet helemaal gehoord, maar ik kan het nu al volgen.
1: Die komt nu al, dan kan de rest het ook
0: ja,
1: volgen.
0: Ja, dan kan de rest ook volgen.
1: En weet helemaal niet hoe het heeft die zeggen, maar...
0: Maar je kunt het wel prachtig mooi vertellen, moet ik zeggen. Voorlezen bedoel ik.
1: Ja.
0: En ook nog in dialect. Want als je lezen, dan is het net ook zo'n film voorbij zie komen. En dat meen ik echt. Ja. En ik denk ook helemaal in die sfeer van... Hè, want dan vroeg hij natuurlijk ook... Wie bent natuurlijk bij opa en opa ook nog wel eens in die sfeer terechtgekomen.
1: Ja.
0: En dan zaten die oude mensen ook met een bol knakken... met zo'n sigaar aan, weet je, omarines en zo. Zo'n grote pot met op de tafel. Met die, ja, die hofnaars die waren niet te ruk. En die stunken ook. Voor mij was het allemaal nep tabak. Maar in ieder geval...
1: ja,
0: die grote
1: iedereen een rol.
0: Alles was blauwe nieuws.
1: Ja.
0: En dat was net zo.
1: Ja, iedereen rol. En ja. Dat zei ik vandaag ook nog. Er kwam hier een nichtje van ons tegen. Hadden we het er ook nog over. Dat ze vroeger al die jongens van de Vossen roken. Die reuken, ja. die dreugen zelf die bladeren, vertelt me
0: maar. Oh, ja?
1: Ja, en dan die kleinsen, die gingen langs de vloeren allemaal dat spullen. En die draaien dat in een vloertje.
0: Mooi, allemaal checkie.
1: Ja, dat zagen ze van die grote breus.
0: Ja, ja. Ja, die kon niet zeggen, maar niet aan het
1: nee, want die grote breus deed het net ook. Dus,
0: is wat, hè?
1: Ja, jong, dat was toch heel gewoon. Ja. Ik geloof dat een van mijn eerste foto's dat ik bij mijn vader op de arm butten ben. Ik heel klein. Ja. En mijn vader in de ene mondhoek even een sigaretten.
0: Ja, is wat.
1: En dat is het enige wat ik dus nooit... Ik heb nooit er ook zelf.
0: Maar wel het drunken, ik begreep.
1: Ja, je moet drinken, maar je moet goed drinken, ja, laat, zegt de dokter. Dus ja.
0: Maar dat hij ook letterlijk een neem.
1: Dat heb ik letterlijk.
0: Ja, dat is heel goed.
1: Ja, dat is heel goed. Joh.
0: Maar we gaan er weer uit, want het is alweer voorbij.
1: Ja, het is alweer rummen, joh.
0: Als gezellig is, zo weer voorbij. Nou.
2: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Loe FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Magazine 50+. Mijn naam is Dini van Wezen. Dries, bedankt voor de ochtendspits. Deze keer heb ik het over het Stadsknapenkoor Elburg. Wat als het water wint? En dan van een villa naar gelijkvloers. En we maken ons klaar voor het najaar. Maar we horen eerst Connie van den Bos met Ome Arie.

Het Stadsknapenkoor OBK is op 4 april 1984 opgericht door Pieter-Jan Leusink. Het koor begon te oefenen met 13 leden in de synagoge in Elburg. In het begin was er nogal wat verwarring, want naast het Stadsknapenkoor bestond ook het Elburg Jongerenkoor onder leiding van mevrouw Snelle van Putten. Tijdens een open repetitie liet Pieter-Jan zien en horen wat de bedoeling was van het Stadsknapenkoor. Bij het koor ontvingen de kinderen spelenderwijs een opleiding in stemvorming, gehoortraining, koorzang enzovoort. Lid worden was al mogelijk vanaf 6 jaar. Nieuwe leden werden eerst geplaatst in een opleidingsgroep, waarna verloop van tijd de overstap werd gemaakt naar het grote koor. De jongens van het koor repeteerden 2 keer per week. Het koor gaf al regelmatig uitvoeringen en concerten met een gevarieerd repertoire, zoals klassieke, populaire en geestelijke muziek. In 1986 was er al veel waardering vanuit Italië. Hier had het koor in de bedevaartplaats Loreto in een grote kathedraal een concert gegeven voor honderden zieken die uit de hele wereld naar deze bedevaartplaats waren gekomen. In datzelfde jaar kwam een uitnodiging om 2 keer de Matthäus Passion te komen uitvoeren in het Concertgebouw in Amsterdam. We gaan luisteren naar Wim Sonneveld met Op de Step.

Op 10 oktober 1987 kreeg het koor de hele sporthal van het Tuiken vol met 1100 bezoekers. Fluitiste Bedien Stenberg was een van de toen bekende gasten. Onder de bezoekers was burgemeester Van Hout en zijn gezin. De presentatie van deze avond was in handen van Maries Gra. In datzelfde jaar maakte het koor een concertreis naar Wales. Tijdens deze reis werden fluister- en stiltepauzes ingelast. Dat was nodig, om als dat niet gebeurde de kans groot was dat de jongens halverwege de week geen stem meer over hadden. In 1989 vertrok het koor naar Parijs voor een volgens Fransen na afloop een formidabel optreden. Het koor had op het hoogtepunt meer dan 100 leden. Burgemeester Van Hout opende in 1989 het nieuwe koorgebouw aan de Huikenstraat 10. Er was ruimte voor repetities en een grote recreatieruimte voor van allerlei sportieve bezigheden. Men was het er ondertussen wel over eens dat Stadsknapenkoor Elburg iets bijzonders was. In Nederlands was nauwelijks concurrentie. De dirigent relativeerde dit vrij nuchter. De jongens waren bereid hard te werken voor hun ideaal. De inzet van de allerkleinsten was ook heel erg groot. Ondanks een afwijzing van een subsidieaanvraag bij de gemeente Elburg ging het koor in 1990 naar Riga in de Sovjet-Unie om deel te nemen aan een jongerenfestival. Gekscherend noemde dirigent Pieter Jan Leusink een paar deelnemers op. De Poolse Nachtegalen, de Winnes Zangerknaben en de Boeren uit Elburg. Dit concert in Rusland was zeer succesvol. Deze reis begon overigens wel sneu. Nagon van Heerden kon op het laatste moment niet mee omdat hij ziek was. We gaan luisteren naar Suzanne en Freek met een lichtje branden. MUZIEK

In oktober 1993 vertrok het koor naar Polen voor een concertreis van 5 dagen. Het kathedraalkoor van Tarnów, wat ook in Elburg was geweest, had het koor uit Elburg uitgenodigd voor een tegenbezoek. Op 4 april 1994 bestond het koor 10 jaar. Het koor bestond toen nog uit 50 leden, waarvan 8 jongens uit de beginperiode. En natuurlijk niet te vergeten, de 5 zomerconcerten die jaarlijks in de Grote Kerk in Elburg plaatsvonden, altijd een volle kerk. In 95 en 96 werd een open repetitieavond gehouden. Het koor kon vanwege stoppende leden nieuwe leden gebruiken. In 1997 is de naam Stadskapenkoor veranderd in Hollands Boys Choir. Tevens werd in dat jaar tijdens een kerstgala in Zwolle de eerste Gouden Kerk-CD uitgereikt aan het koor. En dan eind jaren 90 de mooie avonden in het huiken van de Night of Music met het Holland Boys Choir, Mannenkoor OBK, muziekvereniging Excelsior en de Shaking Beats. In 1999 was in de krant te lezen: Holland Boys Choir laat steekje vallen in eigen thuiswedstrijd. Ook werd in 2001 weer een open repetitieavond gehouden opnieuw om leden te werven. De jeugd begon zich steeds meer bezig te houden met telefoon en computer. Daarom moest Pieter-Jan Leusing in juli 2011 besluiten om de stekker eruit te halen. Hij vond het emotioneel en lastig, maar kon het zelf ook niet meer opbrengen en zette een punt achter zijn geesteskind. Het was natuurlijk geweldig wat hij al die jaren met het koor had gepresteerd. Het kon helaas niet verder. Fleming met Voor Altijd.

Kijk het naar de sterrenhemel, lig je naast me. Kon ik maar voor altijd hier met je zijn. Zoveel dingen, weinig dagen.

Wat als het water wint? Over 100 jaar kan Nederland er ingrijpend anders uitzien. Klimatoloog Reinier van den Berg schetst wat er op het spel staat. Nederland is van oudsher een land dat het water de baas probeert te zijn. Wat als die strijd op een gegeven moment niet meer te winnen is? De zeespiegel is veel verder gestegen dan lang werd verwacht. Zo'n 20 miljoen Nederlanders leven op de helft van het grondgebied wat we nu nog hebben. Klimatoloog en RTL-weerman Reinier van den Berg is een van de deskundigen die dat toekomstscenario van duiding voorziet. Van den Berg werkt al jaren met scenario's. Dat is de kern van zijn vak. Enerzijds voor het weer van volgende week, dat is meteorologie. En anderzijds voor het klimaat van over 50 tot 100 jaar, dat is klimatologie. De klimaatscenario's lopen sterk uiteen, afhankelijk van hoe de mens zich gedraagt. Wij kunnen op dezelfde voet verder gaan en blijven boren naar gas en olie. Dan komen we op een scenario uit dat we ons bijna niet kunnen voorstellen. Cijfers van de KNMI laten zien dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust bij onverminderd hoge uitstoot in het jaar 2100 al met 1,2 meter kan zijn gestegen. Maar het kan nog erger. Van den Berg wijst op een factor die alle scenario's kan doorkruisen, de Golfstroom. Warm water reist vanuit de tropen naar het poolgebieden en koud water stroomt terug, als een soort enorme waterpomp. Als die pomp gaat haperen, en daar ziet het door de klimaatverandering naar uit, stapelt het warme water zich op in de zuidelijke oceanen, waardoor de Antarctische ijskap sneller snelt. Dat kan de zeespiegel zomaar veel harder laten stijgen dan we denken. Stef Bos met Is dit nu later?

Het KNMI houdt in dat geval rekening met een zeespiegelstijging tot zelfs 2 meter in 2100. Hoewel we al 50 jaar weten dat het klimaat een van de grootste uitdagingen voor de mensheid gaat worden, hebben we nog steeds met een waanzinnige uitstoot te maken. Hoewel hij van nature optimistisch is, is Van den Berg niet meer zo hoopvol. Moeten dan eerst grote rampen gebeuren voordat er iets verandert? Dan is het wel een beetje te laat. Nederland heeft volgens Van den Berg de kennis en de middelen om mee te groeien met de stijgende zeespiegel. We zijn in de loop van de geschiedenis geplaagd door overstromingen en we zijn wereldberoemd geworden hoe we daarmee omgaan. De deltawerken, drijvende woongemeenschappen, innovatieve woonvormen. Maar Nederland staat niet alleen in de wereld. Als vanwege klimaatveranderingen 3 miljard mensen moeten verhuizen, zorgt dat voor een tsunami, niet van zeewater, maar van mensen. Verlies van biodiversiteit en van voedsel zijn ook grote problemen. Zonder voedsel wordt het geen gezellige boel hier. Hoop is een sleutelwoord. We moeten ons realiseren dat we niet stuurloos zijn, maar dat we deelgenoot zijn van een toekomst waaraan we zelf kunnen meebouwen. Miss Montreal met Door de Wind.

van villa naar gelijkvloers. Mevrouw Roeks belde mij op met de vraag of ik eens met haar mee wilde denken over de toekomst. Haar gezondheid is kwetsbaar. Na diverse behandelingen voor borstkanker en een val met de fiets waarbij ze haar pols brak, merkte ze dat haar energie afneemt. Toch woont ze nog in een ruime villa waar haar kinderen zijn geboren en waar haar man jarenlang heeft geklutst. Een huis vol herinneringen en steeds meer onderhoud. Het wordt me eigenlijk te veel, maar ik kan hier toch niet zomaar weg. Dat is de kern van vele gesprekken die ik voer. Wonen gaat niet alleen over stenen, maar ook over gevoel, over identiteit, over vasthouden aan wat was, terwijl je lichaam iets anders vraagt. Preventief nadenken over wonen voelt soms als opgeven, terwijl het juist een vorm van vooruitzien is. We bespraken rustig de mogelijkheden. Verkopen en huren, inschrijven bij een woningbouwvereniging of een levensloopappartement kopen in de buurt, want verhuizen naar de andere kant van het dorp wil ze niet. Ook een financieel adviseur kan helpen om een overzicht te krijgen. Uiteindelijk nam ze zelf de beslissing om haar huis te verkopen en een gelijkvloers appartement dichtbij te kopen. Meer gemak. Nieuwe buren om haar heen. Mijn advies? Wacht niet tot het moet. Ga het gesprek op tijd aan met uw kinderen, een adviseur of iemand die met hem kan meedenken. Een huis is belangrijk, maar comfortabel en veilig ouder worden misschien nog wel meer. En soms is kleine wonen geen stap terug, maar juist een stap vooruit. Naar rust, overzicht en regie over uw eigen toekomst. De scene met iedereen is van de wereld.

klaar voor het najaar. Zodra buiten de bladeren kleuren, groeit binnen de behoefte aan warmte en geborgenheid. Met deze simpele tips voelt het huis gezellig aan. Trek die zachte trui aan, steek een kaarsje op en laat het najaar komen. Duik de kast in. De perfecte herfstklus. Ruim korte broeken, luchtige jurken en sandalen op. Gebruik van die handige vacuumzakken om ruimte te besparen. Controleer winterkleding meteen op beschadigingen zoals losse knopen en was- of luchtkleding die muf ruikt of niet schoon oogt. Trouwens, wordt dat oude vest of die toch best wel versleten trui wel gedragen? Geef alleen de kleding die echt wordt gebruikt een plekje in de kast. Dat ruimt lekker op. Groene vingers. De tuin kan nu een opknapbeurt gebruiken. De haag snoeien, het gezond herstellen, bollen planten en dode bladeren van het gras afhalen. Genoeg te doen. Behalve voor snoeiwerk is dit jaargetijde ook ideaal om te planten. Kijk voor tips eens op de website van plantmee.nl. Deze najaarscampagne van Stichting Steenbeek en NL Vergroend wil het herfst in de herfstplanten van bloembollen, struiken, vaste planten en bomen stimuleren, omdat planten dan sterker worden, ze wortelen beter. Hou me vast van Volumia.

Genieten van kleine dingen. Vaker binnenzitten geeft meer tijd om te genieten van kleine momenten. Zet eens een fijne pot herfstthee met een nieuwe smaak zoals kaneel, appel of gember. Ook creatief bezig zijn in huis geeft een warm gevoel. Maak een boeket van takken, gedroogde of kunstbloemen. Vul een mooie schaal met kastanjes of leg wat pompoenen bij de deur. Herfstsfeer gegarandeerd. Herfstlichtpuntjes. Als de dagen korter worden, zorgen lichtpuntjes voor een warme atmosfeer. Vervang die peertjes die heel de wit licht geven door goud, amber, warm wit of flame. Energiezuinige ledlampen zijn te koop in allerlei warme kleuren. Lichtpuntjes idee. Groepeer kaarsen van verschillende vormen en kleuren op een mooi blad. Zet buiten ook wat vaker mooie lantaarns gezellig dicht bij elkaar. Er hangt een snoer met vrolijke lampjes boven de tafel. Instant gezelligheid. Er is echt geen verbouwing voor nodig om de woonkamer een nieuwe look te geven. Gezellige warme pleats, wat mooie kussens, hier en daar een kandelaar, misschien zelfs een kleed, geven direct de juiste sfeer. Kies voor diepe najaarstinten zoals bordeaux, mosgroen of mosterdgeel. Misschien is het tijd om die saaie keukenmuur eindelijk ook eens een kleurtje te geven. Frank Boeien met Zeg me dat het niet zo is.

Huiselijke hobby's. Pak een nieuwe hobby op, zoals breien, puzzelen of schilderen. Dat stimuleert het brein en geeft energie. Ook inspirerend een boekenclub op het liefhebbers over net gelezen boeken te praten. Een nieuwe taal leren is een mooie uitdaging. De Volksuniversiteit biedt allerlei lessen. De cursussen vinden zowel in het klaslokaal plaats als online. In het laatste geval geeft een docent een vaste groep leerlingen wekelijks digitaal les. Ze hoeven er de deur dus niet vooruit. Spelletjesavonden maken de lange avonden extra gezellig. Ruil, leen of huurspellen om steeds iets nieuws te proberen. Najaar in de keuken. Als de regen tegen de ramen klettert, is de keuken misschien wel de fijnste plek om het te zijn. Wat inspireert er meer om achter het fornuis te duiken dan een nieuw kookboek? Kies er een waarin seizoensgroenten worden gebruikt, wel zo duurzaam. Het najaar is de tijd voor volle gerechten die verwarmen. Lekkere stoofpotjes, stevige soepen met bijvoorbeeld linzen, pompoen of pastinaak. Maar het is ook tijd om zelf koekjes of taart te maken. Niet zo huiselijk als de geur van verse appeltaart in de oven. Herman van Veen met Toveren.

Waar is mijn regenbroek? Heb ik nog ergens fietslampjes? De herfst heeft zich onverbeterlijk gemeld, dus mijn ritje naar het station gaat weer gepaard met duisternis en geregeld een bui. Ik weiger er somber van te worden. Heerlijk toch, die seizoenen. 12 maanden strak blauwe lucht is zo eentonig. Dan liever de herfst omarmen. Ik ben dit jaar enthousiaster dan ooit. Betrap mezelf op kastanjes rapen tijdens het lunchwandelingetje met collega's. Later deze maand het bos in. Met zijn aardse geuren en roodbruine kleuren. Pauzeren met een pannenkoek. Opwarmen bij hete thee. En blijkt het weer echt te onstuimig, dan is binnenblijven ook niet verkeerd. Lekker de kaarsen aan. Ach, u kent het wel. Hoezo, herfstdip? Leven de donkere dagen. Clouseau met stil.

En ja, en dan wordt het tijd om afscheid te nemen. Pascal, dank je wel dat je de techniek verzorgd hebt. Samenstel en presentatie werd door mezelf verzorgd. Het team wens u een prettig weekend toe. Dag, tot de volgende keer. En dan tot slot horen we Tabitha met Brandende Zee.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is in beide richtingen aansluiten op de N306 voor Biddinghuizen. Een 30 minuten extra door bezoekers aan een beurs. En verder de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein ongeveer 15 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Glorieklanken met het geestelijke liederen en gedichten. Als de storm gestild wordt, de golven slaan, de wind raast voort. De nacht is donker, zonder woord. Mijn hart is bang, mijn kracht is klein. Waar zal mijn hulp en uitkomst zijn? Maar midden in de woeste zee klinkt zacht zijn stem. Ik ben met je mee. Hij spreekt tot wind en golven neer. En plotseling is alles weer stil en sereen. Want Jezus is mijn vaste rots, mijn schuilplaats. Zelfs wanneer ik bots tegen de zorgen van de dag. Hij geeft mij vrede, nieuwe kracht. De storm kan komen, de storm kan gaan. Maar God blijft altijd naast mij staan. En als ik niets meer zelf kan doen, legt hij zijn vrede in mijn hart. En wordt de storm gestild. Het scheepje onder Jezus' hoede, gezongen door het Elburgs mannenkoor, OBK.

Wij leven van de wind, gezongen door Seda, is bestemd voor mevrouw Van Kleef. Vandaag met uw jarig. Van harte gefeliciteerd namens bewoners en medewerkers van het nieuwe Feitenhof.

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bestemd voor bewoners en medewerkers van de Voort. Dit wordt gezongen door de Verenigde Veluwse Koren.

Ik ben reizend naar die stad, gezongen door het Echo Reiskoor, is bestemd voor mevrouw Junte in het Nieuwe Feitenhof. Aanstaande zondag 20 september bent u jarig, namens bewoners en medewerkers van harte gefeliciteerd.

Gezamenlijke koren onder leiding van Rob Biersteker zingen Welk een liefdevolle vader. Dit is bestemd voor de bewoners van het oude Feitenhof.

Groot is uw trouw, o Heer, gezongen door het christelijk mannenkoor Laudate Deum, is bestemd voor de zieke medemens in de gemeente.

De kracht van uw liefde, gezongen tijdens de Nederlands Zingdag, is bestemd voor mevrouw Verbeek. Aanstaande woensdag 23 september is je verjaardag. Namens bewoners en medewerkers van het nieuwe Feitenhof van harte gefeliciteerd.

Boven de Starren, gezongen door het mannenkoor Het Harde en Omstreken, is bestemd voor leden van de ouderencommissie Doornspijk-Hoge Enk.

strandwandeling. Het was haast net als toen, wat minder mistig. En ook de lucht was niet zo nevelgrijs. De zee was niet zo kalm. Ze strooide kwistig haar schuim op het strand, maar zong dezelfde wijs. Er kwam een schelpenkar, voorbij mij rijden. Er wandelden wat mensen langs me heen. In mijn gedachten liepen wij door beiden, als toen we waren heel alleen. Zo liep ik in een warme droom, gevangen, dezelfde weg die jij eens met me ging. De zee zong tere liedjes van verlangen, op melodieën van herinnering. Na het afscheid nemen hoort u gitaar met het lied Stilte. Pascal, dank je wel voor de techniek, samenstelling en presentatie Didik Dini van Wezen. Het team wenst u een goed weekend toe. Voor straks smakelijk eten. Dag, tot de volgende keer. En na het journaal hoort u Ben Ransdorp met het programma Middagmatinee.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is het nog altijd aansluiten op de N306, de weg tussen Harderwijk en Kampen. Voor Biddinghuizen ongeveer 10 minuten extra. En dat komt door bezoekers aan een grote beurs. Verder de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, een bijzonder goedemiddag. Een beetje donkere bewolking boven Elburg. Maar goed, we begonnen met de botterschijf. De botterschijf van week 38. Douwe Bob, Note to Yourself. To Self. Hele mooie vind ik ook deze weer. Misschien is het omdat het Engels is, maar ik vind hem mooi. Oké, smaken verschillen. Goed, vandaag weer een mooie, hele korte conferentie. Een special van onze Belgische zangeres, hoe heet ze? Dana Winner. Oké. En natuurlijk duetplaten, een beetje. En natuurlijk niet te vergeten, wat ook belangrijk is, de lokale informatie. Maar we beginnen met een Nederlandse zanger. Het is wel een beetje uit het verleden. Het is Albert West.

waren even in 1993. Ja, dat was een valstrik van Albert West, Mockingbird Hill, 1993 wou ik zeggen. Originele was van Patti Page uit 1951. Hier hebben we ook weer in de volgende nummer, is ook weer een vertaling, maar in dit geval door het Cocktail Trio. En daarvoor gaan we weer naar 1966. Juanita Banana.

1966 van dit mooie liedje van een Cocktail Trio. Gaan we naar vandaag, of gisteravond zelfs. Want het gaat over een auto die belandt op de zijkant in Harderwijk. Bestuurder 55 is rijbewijs kwijt. Een auto is dus donderdagavond op hun zijkant op de Deventerweg in Harderwijk. De bestuurder, een 55-jarige man uit Nunspeet, is na het ongeval meegenomen naar het politiebureau omdat hij mogelijk onder invloed was. Het ongeval gebeurde rond 21:35. De automobilist kwam vanaf de rotonde Wittenhagen en reed richting de Centuurbaan. Door een nog onbekende oorzaak raakte de auto een paaltje en sloeg daarna op de kant. Niemand raakte ernstig gewond. Op het politiebureau blies de bestuurder positief. Hij kreeg een rijverbod en zijn rijbewijs is ingenomen, meldt de politie. Op de Deventerweg werd na het ongeval volledig afgesloten. De beschadigde auto moest worden weggesleept. Nou, als je inderdaad kijkt op de website van VRMG en je kijkt dat die informatie met auto beland op zijkant, dan zie je dat het dus behoorlijk een klap heeft gemaakt in ieder geval. Maar goed, we gaan verder met nieuw. We gaan naar, ik wou zeggen bijna een nieuwe plaat, maar zover is het echt niet. We gaan naar een hele oude plaat. Het is 1957.

We waren even in 1957 met Elvis Presley, Treat Me Nice. En ook in die periode, in de jaren 50, duurden die plaatjes maar 2,5 minuut. Dan ben je er weer helemaal door. Maar nu wat anders, toen wij nog wat jonger waren, zeg maar, de oudere jongeren, die hebben vroeger wel eens dansles gekregen, denk ik. Maar niet altijd is volgens mij de tango populair, maar wel alle andere dingen, zoals onder andere wals. Maar ik heb Vicky Leandros

0: volledig met de tango bezig zijn de Vicky Leandros. Het volgende bericht komt met een grote kop op het internet. Kom eens binnen bij de dorpskamer in Oosterwolde. Want tijdens de week van verbinding zetten we de deur extra wijd open. Kom gezellig langs voor een bakkie, een praatje en wat lekkers. De dorpskamer in Oosterwolde zet woensdag 23 september tijdens de week van de verbinding de deuren extra wijd open. Inwoners van het dorp zijn vanaf 14 uur welkom voor een laagdrempelige en gezellige middag. Er staat geen vast programma op de planning. Bezoekers kunnen binnenlopen voor een kop koffie, iets lekkers en een praatje met andere dorpsgenoten. Dat kan betekenen met bekenden en die al langere tijd niet zijn gesproken, maar ook met mensen die nog niet eerder zijn ontmoet. De middag is bedoeld voor iedereen in Oosterwolde die behoefte heeft aan gezelligheid, graag even de deur uit wil of nieuwe mensen wil leren kennen. De bijeenkomst vindt plaats in het hart van Oosterwolde aan de Sint-Nicolaasplein 15. Speciaal vanwege de week van verbinding is de deelname gratis. Dus nogmaals 23 september om 14 uur.
1: Loe FM middagmatinee met de duetplaat.

0: Sleepwalk. Je zou eigenlijk denken, dit zijn de Shadows. Maar nee, dat was nog wel meer groepjes in de jaren 60. Met de groepje heette dus ook Atlantis met Sleepwalk. Ook dus inderdaad een oud nummer van de Shadows. We gaan naar een berichtje over de bokbier. Want liefhebbers van bokbier en de gezelligheid kunnen zaterdag 26 september hun hart weer ophalen. Tijdens de Bokbierdag in Elburg. De historische vesting en de haven vormen deze dag het sfeervolle decor voor een gezellige dag vol bokbier, muziek en lekker eten. Rond 12 uur begint het programma aan de havenkade. Een van de mooiste tradities van de bokbierdag is het bijzondere aankomst van het bokbier. Het bier wordt per Elburgerbottel naar de haven gebracht. Niet veel later wordt het eerste vat aangeslagen en dan kan het feest beginnen. Wie verschillende bokbieren wil ontdekken, kan gebruik maken van de Bok in Bokum kaart. Daarmee kunnen deelnemers bij verschillende Elburgse horecazaken bokbieren proeven. Natuurlijk ontbreken er lekkere hapjes niet. En voor wie eens iets anders wil proberen, is er zelfs bokbierijs. De bokbierdag draait echter niet alleen om het bier. De gezellige sfeer, muziek, historische binnenstad en vele bezoekers maken er ieder jaar weer een bijzonder evenement van. Ook in de vesting valt volop wat te beleven. Een bierkoets trekt door de historische straat en onderweg zorgen voor onder andere muzikanten, de stadsomroeper en de Elburgse hellebaardiers voor extra sfeer. De festiviteiten beginnen om 12 uur en de toegang tot het evenement is gratis. Voor deelname aan de bierproeverij geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Goed, we gaan naar de conferentie. Het is een korte en ik wil toch wel eventjes attenderen. Op het gegeven moment hoor je dus de conferentie. Daarna een stukje muziek en daarna de slotconclusie, wat best leuk is. In ieder geval Jochem Meijer met de Duitse vioollerares.
1: En toen mocht ik meedoen met een officieel judo-toernooi. En dan zou je denken, oh Jochem, superleuk. Een toernooi, een beetje wedstrijdspanning. Kun je kijken hoe ver je bent, maar ik klapte meteen dicht. Zodra er mij druk opkwam, klapte ik meteen dicht. En dat kwam weer door mijn Duitse vioollerares. Want die zei altijd als ik iets niet goed deed, stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Vreselijk mens. Zeg ik niet vaak, maar deze was ook lelijk. Die was in het spookhuis geboren. Ik heb haar pasfoto wel eens gebruikt om een ei te laten schrikken. Vreselijk. Had zo'n suikerspinkapsel, helemaal strak van de haarlak. Een soort gebaar van beton op de hoofd, zo'n bunker. Zo'n soort bunker op haar hoofd. Moest ik meteen aan het liedje van Claudia de Breij denken.
2: Als er oorlog komt en ik moet schuilen, mag ik dan bij jou?
1: Maar dan had ik de hele week geoefend. Moeilijk, had ik de hele week keihard geoefend. En ik ging ik voordoen wat ik geoefend had. Zei ze, Jochem,
2: stap maar heel even. Stap maar heel even. Mag ik heel even in je oren kijken? Nee, daar zit geen poep in. Toch is het hartstikke vals. Dus stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
1: En dan ging zij voordoen hoe ik het wel moest doen. Maar dan zag ik helemaal niet wat ze deed. Omdat haar armflappen als gordijnen in de wind tegen mijn wang aanklapte. En als ik het dan nog een keer fout deed, dan ontplofte ze. Maar dan ontplofte ze op zijn Duits. Dan kwam zo'n soort vrouw Merkelo aflopen.
2: Aus mein mit nach Zeit von zu gegenüber. Ja, heel goed luisteren. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw.

Luister. Ik woon in Leiden, voor de mensen die weten. En in Leiden, achter mijn huis, is een bejaardentehuis. 3 maanden geleden ben ik voor een goed doel gaan lunchen in dat bejaardentehuis. Ik kon dat die eet zou winnen. En wie zie ik serieus zitten? Deze mevrouw. Ik zweer dat je dat zei, het was stokhoud. Ze kennen helemaal niemand meer, mij ook niet meer. En ik zie er zo in een hoekje zitten eten. En ik zie er zo met een lepel allemaal doppertjes pakken. En zo richting de mond doen. En al die doppertjes flikkerden van die lepel af. Ben ik erheen gaan en ik zei, stop maar. Begin maar. Helemaal.

Het is nog gelukkig nog droog, maar dit was WZN uit 1985 met Rain, Rain, Rain, oftewel regen. We gaan naar een bericht van organist Evert van de Veen, speelt psalmbewerkingen in Kampen. Organist Evert van Veen uit Voorthuis heeft op zaterdag 26 september een bijzonder orgelconcert in de Bovenkerk in Kampen. Hij speelt dan psalmbewerkingen van Nederlandse organisten, componisten. Er zullen bewerkingen te horen zijn van onder andere Feike Asma, Willem Hendrik Zwart, Rutger van Maaseik, John Propitius, Sander van Marion en Peter Eilander. Ook speelt Evert twee eigen psalmbewerkingen. Evert is kerkorganist in Voorthuizen, Putten en Beekbergen. Ook is hij dirigent van koren in Lunteren, Putten, Ederveen en Zwartebroek. Hij heeft een uitgebreide lespraktijk van orgel- en pianoleerlingen. Hij geeft orgelconcerten in Nederland, maar ook in het buitenland. Zo gaf hij deze zomer 3 orgelconcerten in Hongarije, Budapest, Heves en Siófok. De entree op 26 september bedraagt €12,50. Maar 15 jaar betaalt maar €5 tot 15 jaar. Plaatsen in de voorverkoop €10 en via info @ Evert van de Veen.nl. De kerk gaat om 19:30 open. Het concert begint om 20 uur. Moet nog even iets klaarzetten, want anders gaat het niet gebeuren. Ja, ik zie al wat staan. Want we gaan naar een special doen. We gaan naar een Belgische zangeres. Dat is Dana Winner. Maar eerst begint zij in het Engels, tenminste in het Engels, een Engels nummer, Conquest of Paradise. Waar kunnen we die van? Van Vangelis. Zij maakt er een heel mooi nummer van, de vertaling.

Tot zover dan de eerste twee van de, ja, Dana Winner. Heel mooi trouwens. Ik hou van jou. We gaan een bericht van de Noord-Veluwe, want rond Wereld Alzheimer Dag op 21 september wordt op de Noord-Veluwe aandacht gevraagd voor de impact van dementie met de Vergeet Mij Niet fietsroute. De 57 kilometer lange route is initiatief van de Knooppuntkaart in samenwerking met 6 lokale ondernemers. De route voert door het buitengebied van Epe, 't Harde en Oldebroek en loopt langs onder meer Elburg, Heerde en Emst. Met de fietsroute willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor dementie en tegelijkertijd bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Via een QR-code op de routekaart kunnen deelnemers vrijwillig een bedrag doneren aan Alzheimer Nederland. De Vergeet Mij Niet route is niet digitaal beschikbaar. De fysieke routekaart vanaf 14 september gratis worden opgehaald bij 6 locaties in de regio. RCN De Jagerstee in Epe, Klompmaker Fietsen in Bistro Foy in Elburg, Camping de Zandheggen in Emst en Brasserie de Woldberg in 't Harde. Vanaf 21 september is de kaart ook verkrijgbaar bij Krantcafé Nova in Elburg. De volledige route is 57 kilometer lang, maar dankzij de fietsknooppuntennetwerk kan de tocht eenvoudig worden ingekort. Fietsers kunnen op verschillende punten aanhaken en zo zelf de lengte van de route bepalen. De kaarten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Meer informatie is te vinden via deknooppuntkaart.nl.

Tot zover dan Dana Winder. We gaan bijna afsluiten, want het is al bijna 1 uur. Ik heb nog maar een half minuutje. Maar goed, het was One Way Wind van de Cats. Maar dan door Dana Winder uit 2003. En Ver Weg van Eden van Dana Winder uit 1996. Tot straks.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Givay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op een paar plekken in de regio. Onder meer de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. 12 kilometer en 20 minuten. En de A325 die is ook druk richting Duitsland. Voor Nijmegen 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken.

Nou, ik weet niet wat het is, maar het gaat iets niet goed volgens mij ergens hier. Oké, we laten hem eventjes rusten, want het is de computer die ineens begint te spelen. Dat was niet mijn bedoeling en waarom dat gebeurt, ik zou dat niet kunnen zeggen. Goed, we gaan beginnen.

Van een live optreden van Cliff Richard samen met Gilles Black. Dat was uit 1969. En daarvoor de eerste plaat na 1 uur Adamo. Tombe la neige. En wat betekent dat? De vertaling: de sneeuw valt. Nou, gelukkig nog niet. Maar dit was wel uit 1964. Het eerste bericht weer na het nieuws van 1. De eerdere succesvolle edities organiseert het Nationaal Orgelmuseum dit najaar opnieuw 2 depotverkopen. Op zaterdag 26 september en zaterdag 14 november gaan de deuren van het depot aan de Broeklandstraat 18A in Elburg open voor belangstellenden. De afgelopen maanden is de collectie in het depot flink aangevuld. Uit verschillende bijzondere nalatenschappen ontving het museum opnieuw veel tweedehands materiaal. Bezoekers kunnen er onder meer terecht voor boeken, cd's, grammofoonplaat en bladmuziek. Tussen de bladmuziek bevindt zich naast veel muziek voor orgel ook een ruime hoeveelheid pianomuziek en een aantal werken voor koor. Vanuit het depot wordt regelmatig de winkel van het Nationaal Orgelmuseum aangevuld. De verzameling is echter veel groter dan wat daar kan worden aangeboden. Tijdens de depotverkoop krijgen bezoekers daarom de bijzondere gelegenheid om eens achter de schermen te kijken en naar hartelust door de volledige collectie te snuffelen. Wie weet duikt er daarom net dat boek, die plaat of die muziekuitgave op waar je lange tijd naar zocht. De volledige opbrengst van de depotverkoop komt ten goede aan het Nationaal Orgelmuseum. En we hebben hier ook nog wat praktische informatie. Zaterdag 26 september is het van 10:30 tot 14 uur en zaterdag 14 november van 10 tot 14 uur. En nogmaals, de locatie Broeklandstraat 18A in Elburg. En let op, de verkoop vindt plaats in het depot en dus niet in het Orgelmuseum zelf. Nou, tot zover dan. We gaan naar country. Jim Reeves.

Je hebt zo gedaan twee platen van Jim Reeves uit 1957. Dat was Anna Marie en Bimbo uit 1953. Dat was dus lang geleden, maar wat ook heel lang geleden is, 50 jaar geleden, dat gaat over het dubbel jubileum bij IGK in het Harde en omstreken. Want dinsdag 15 september was het een bijzondere en feestelijke avond bij IGK in het Harde en omstreken. Niet alleen viert het koor deze maand zijn 50-jarig bestaan, ook werden twee trouwe koorleden in het zonnetje gezet. Mevrouw Van Oosten en mevrouw Immeker zijn maar liefst 50 jaar lid van het koor. Beide dames waren vanaf het allereerste begin bij en mogen zich dus met recht leden van het eerste uur noemen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden zij door de voorzitter gehuldigd voor hun jarenlange betrokkenheid en trouw aan het koor. Als blijk van waardering ontvingen beide jubilarissen een prachtig boeket en een mooi beeld met een muzikale zangnoot. Een bijzonder moment voor de jubilarissen en voor het koor dat met strak de trots terugkijkt op een halve eeuw samen zingen, muziek maken en verbondenheid. Ja, dat is inderdaad weer heel mooi. Goed, we gaan naar iets heel anders. We gaan naar weer nog een country nummer. Dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen. 1965 is het. Die was ook heel bekend in de jaren 60. Charlie Pride. Oh.

Tot zover dan Charlie Pride, dat was 1965. We gaan naar een beetje een debuut van Marco Borsato. Die ging toen in het Engels of Italiaans zingen, ja. At This Moment, Emozioni, 1990 is dit.

Ja, 1990, Marco Bozzato. Van het dagelijkse nieuws stappen we even af. En dan gaan we naar vandaag, maar dan in het verleden. Wat even over twee nummers uit de muziek. Want het is 18 september 1965. Satisfaction van de Rolling Stones bereikt de bovenste plaats in de top 40. Het blijft 5 weken staan. En nog zo'n andere, een Nederlandse groep, 18 september 1982. Twilight Zone van de Golden Earring blijft de bovenste plaats in de top 40. Het blijft er 2 weken staan. Maar nu iets ernstigs zou ik bijna zeggen. Ja, want het is 18 september 1944. Dit is een van de meest bewogen dagen in de geschiedenis van de Ginkelse Heide bij Ede. 'S middags rond 3 uur verschijnen 121 Dakota transportvliegtuigen aan de horizon met ruim 2000 parachutisten aan boord. Boven de Ginkelse Heide gaan de luiken open en springen de militairen naar beneden. Tijdens de landing en de gevechten die erop volgen sneuvelen ongeveer 50 mannen. De soldaten die het overleeft trekken richting Arnhem om de brug over de Rijn in te nemen. Die operatie mislukt. De landing op de Ginkelse Heide wordt nog steeds herdacht. 18 september 1957. Morgen gebeurt het. Het is voor het eerst op de televisie. Het is een avonturenserie voor de jeugd gemaakt door de AVRO. In 1999 zou Net 5 een actualiteitsprogramma met dezelfde titel, maar ook dat programma bestaat niet meer. Nou, trouwens, wat ik weet, Net 5 heb ontzettend lage kijkcijfers. Nou ja, wat wil je daarmee? Moet je ze allemaal zelf weten natuurlijk. Maar goed, nog eentje. 18 september 1961. Secretaris-generaal van de Verenigde Staten, Hammarskjöld, komt om het leven bij het vliegtuigongeluk. Zijn vliegtuig stort neer in het noorden van Rhodesië. De Zweed Hammarskjöld was onderweg naar onderhandelingen over de wapenstilstand in één van de Afrikaanse burgeroorlogen. Na zijn dood ontvangt Hammarskjöld de Nobelprijs voor de vrede. En dan het laatste bericht. 18 september 1966. Herb Alpert treedt op voor Prinses Gracia van Monaco. Goed, Nederland, wat voor ons gaat optreden is Benny Nijman.

iets mee. Ze sluiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: Zo even kriskras door Nederland heen, van het zuiden naar het noordwesten. Goed, we gaan naar een volgende bericht, want het gaat over de jaarlijkse Molenkaarten Ruiterdag op landgoed Molenkaarten in Hattem. Vindt plaats op zaterdag 26 september. Het evenement is geschikt voor hondenbezitters. Bezoekers zijn tussen 10 en 17 uur welkom om hun aangeleinde hond een wandeling te maken langs de cross-country route van het evenement. Eventingwedstrijd. Ook wel de triathlon van de paardensport genoemd. De route van ongeveer 3 kilometer loopt door weilanden en bosrijk gebied die normaal niet toegankelijk is voor het publiek. Onderweg zijn er horecapunten en foodtrucks voor bezoekers en drinkbakken voor honden. De toegang is gratis. Voor parkeren wordt een kleine bijdrage gesteld. En voor meer informatie kunt u kijken op www.molenkaartenruiterdag.nl/programma. Tot zover dan weer.
1: Loe FM middagmatinee met de duetplaat.
0: Het is een mooie plaat die ooit gezongen werd door Julio Iglesias en Shirley Bessie, maar nu is het Frank Galan en Dana Winner.

was 2001, Frank Galan en Dana Winner. We gaan naar 1983, waar een nummer van Doris D. uit de jaren 60 is. Move Over Darling, maar uit de jaren 80 hebben we natuurlijk Tracy Ullman. MUZIEK

Move over daling. We gaan naar een probleem, tenminste pakketpuntprobleempje. Dat zit in Oldebroek, want de ChristenUnie Oldebroek heeft PostNL schriftelijk gevraagd waarom er in de kern van Weesp geen PostNL-punt meer beschikbaar is. De partij maakt zich zorgen over de steeds verder afnemen van de voorzieningen in de kernen van de gemeente Oldebroek. Volgens de ChristenUnie lijkt het verdwijnen van een pakketpunt misschien wel een praktische kwestie, maar raakt het aan een bredere ontwikkeling. Steeds meer voorzieningen verdwijnen uit landelijke dorpen en kernen of worden alleen maar nog op afstand aangeboden. Vooral voor oudere, minder mobiele inwoners en mensen die minder digitaal vaardig zijn, kan het gevolg hebben. De ChristenUnie begrijpt dat PostNL te maken heeft met een veranderd consumentengedrag en bedrijfseconomische keuzes. Tegelijkertijd vindt de partij dat van een van de grote landelijke dienstverleners ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid mag worden verwacht. In de brief vraagt de ChristenUnie onder meer welke criteria Post hanteert bij het openen en sluiten van bemande servicepunten en of daarbij rekening wordt gehouden met het totale voorzieningenniveau van een kern. De ChristenUnie Oldebroek wacht de reactie van PostNL af en wil hierover vervolgens graag een gesprek aangaan. Nou, dat wordt nog even afwachten voor de mensen in Weesp of Oldebroek in ieder geval. Goed, we gaan naar de jaren 60. We gaan eerst naar 1962. Het is Gene Pitney.

Goed zo, we dan Tini Lobas 1960. Nog even een kort bericht, een redelijk actueel bericht, want hulpdiensten snelden vanmiddag om 1 uur naar de Eperweg in Nunspeet. Bij de carpoolplek bij de afrit van de snelweg verkeerde een paard na een val in een trailer in kritieke toestand. De dierenarts kwam ook met spoed ter plaatse, maar het mocht niet meer baten. Het dier is ter plekke overleden, bevestigt de politie. Op locatie zijn verschillende eenheden van de politie en brandweer ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De politie kan daarom nog niet zeggen over de oorzaak. De Eperweg blijft gewoon open voor verkeer. Nou, tot zover dan inderdaad het laatste bericht tot nieuws in het weer. En misschien nog een stukje van de Cats, want dat is aan het einde.

Persoon dan de middagmatinee. En straks Studio Elburg vanuit huis bij Aad, zeg maar. Een studio thuis. Wat mij betreft nog een heel fijn weekend. U hoort me weer aan dinsdagavond tussen 8 en 10.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse Autoriteit voor Visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio hier en daar wat langzamer. Onder andere de A50 Arnhem-Os tussen Heteren en Ravenstein. 15 kilometer en 30 minuten. En verder hier en daar iets van file, maar maximaal 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Op Lou FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Na 2 uur middagmatinee is het weer tijd voor Studio Elburg. De vrijdagmiddag aflevering. Ja, Ben, bedankt voor de afgelopen 2 uur radio die jij gemaakt hebt. Ja, nu weer het begin van het weekend gaan we inluiden. Ben heeft dat al gedaan voor de mensen die al om 12 uur vrij waren. Of tenminste tot 2 uur vrij waren. Maar ik ga het nu doen voor de mensen die het weekend vrij zijn. Ja, weekend wat weer betreft, daar gaan we zo meteen nog even naar kijken. Het ziet er niet heel slecht uit. Qua temperaturen valt het wel mee. Het is een beetje winderig op dit moment. Ja, we begonnen trouwens met de bottenschijf van deze week. En die was van Douwe Bob. En we draaiden het nummer I Can't Get No Satisfaction van de Rolling Stones. Van deze plaat kwam op 18 september 1965 op de bovenste plaats in de top 40 terecht. Bleef er 5 weken staan. Wat gaan we doen? Nieuws uit de regio. En natuurlijk, volgend uur gaan we weer aandacht besteden aan de voetbalcompetitie.

De afgelopen 2 weken waren er vliegtuigen die overkwamen, heel laag overkwamen. Het waren transportvliegtuigen. Maar waar kwamen die nou allemaal vandaan? Nou, ze kwamen uit Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Groot-Brittannië, Amerika en Zweden. Dus je hebt met z'n allen hier overgevlogen en je kon ze allemaal zien. Je kon ze bijna aanraken. Vandaag de laatste aflevering, de laatste dag moet ik zeggen, van deze oefening. En die had de titel Falcon Leap.

We hadden het net over de militaire vliegtuigen die overkwamen hier over Elburg en omgeving. Maar 18 september 1944, dat is een van de meest bewogen dagen in de geschiedenis van de Ginkelse Heide bij Ede. 'S middags rond 3 uur verschijnen 121 Dakota transportvliegtuigen aan de horizon met ruim 2000 parachutisten aan boord. Boven de Ginkelse Heide gaan de luiken open en springen de militairen naar beneden. Tijdens de landing en de gevechten die erop volgen sneuvelen ongeveer 50 mannen. De soldaten die het hebben overleefd trekken richting Arnhem om de brug over de Rijn in te nemen. Maar die operatie mislukt helaas. De landing op de Ginkelse Heide wordt elk jaar nog herdacht. Ook morgen weer.

Tijd voor het weerbericht. Stapelwolken en zon worden afgewisseld. Het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond zijn er brede opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft nog wel droog. Vannacht vallen er in het noorden en het westen soms wat lichte regen. Morgen zijn er veel wolken en er is soms wat zon. In het noordwesten valt soms regen. Het wordt 21 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind.

Ik wil het met jullie nog even gaan hebben over de Rabo Club Support. Ja, de meeste banken die maken winst en die winst die keren ze uit aan de mensen die aandelen van die bank hebben. De Rabobank die doet dat anders. De Rabobank heeft leden en die leden die kunnen zelf een grote pot met geld verdelen onder clubs en verenigingen. Nou, vorig jaar had de Rabobank 19,8 miljoen euro in die pot zitten en die pot is verdeeld over 35.000 verenigingen. Hele grote, maar ook soms hele kleintjes. En er waren ruim 727.000 leden van de Rabobank die hun stem uitbrachten. Nou, ben jij nou lid van de Rabobank? Nee, ben je klant van de Rabobank? Dan kan je lid zijn of lid worden. Nou, kijk even op de app of op je computer hoe dat werkt. Nou, je mag dan kiezen voor Rabo Club Support. En dan moet je 3 verenigingen aanwijzen die je wil steunen. Nou, dat is natuurlijk een hele lijst, want je zit in de categorie Noordwest-Veluwe of Noord-Veluwe. En er zijn tientallen clubs die meedoen. Nou, toets anders even in bijvoorbeeld omroep. Dan kom je bij de lokale omroep Elburg, zie je staan. Die kan je dan uitkiezen. Je kan ook even de zoekbalk, bijvoorbeeld Elburg, Het Harde of Doornspijk of Oostendorp intoetsen. Nou, dan krijg je de verenigingen uit die gemeente. Hoge Enk valt denk ik onder Doornspijk. En dan kan je 3 verenigingen kan je aanbrengen, aanmelden. En die delen dus mee na verhouding van die pot van ongeveer 20 miljoen euro. Dus ben je klant van de Rabobank, je bent nog geen lid. Nou, word dan even lid. Kan ook heel makkelijk via de app. En dan kan je gewoon stemmen op 3 verenigingen. En 3 verenigingen die krijgen steun van jou.

Bij de Loe proberen we zo min mogelijk reclame te maken voor alcoholhoudende dranken. Maar we houden met één ding, maken we toch wel een uitzondering hoor. Het bokbier en de bokbierdag die in Elburg gehouden wordt. Want je mag wel drinken, niet alleen met maten, maar vooral met maten. Liefhebbers van bokbier en gezelligheid kunnen zaterdag 26 september hun hart weer ophalen tijdens de bokbierdag in Elburg. De historische vereniging, de haven en de haven vormen deze dag het sfeervolle decor voor een gezellige dag vol bokbier, muziek en lekker eten. Rond 12 uur begint het programma aan de havenkade. Een van de mooie tradities van de bokbierdag is de bijzondere aankomst van het bokbier. Het bier wordt per Elburger botter naar de haven gebracht. En niet veel later wordt het eerste vat aangeslagen en kan het feest beginnen. Wie verschillende bokbieren wil ontdekken, kan gebruik maken van de bokkenkaart. Daarmee kunnen deelnemers bij verschillende Elburgse horecazaken bokbieren proeven. Natuurlijk ontbreken ook lekkere hapjes niet. En voor wie eens wat anders wil proeven, is er zelfs bokbierijs. De bokbierdag draait echter niet alleen om bier. De gezellige sfeer, muziek, historische binnenstad en veel bezoekers maken er ieder jaar weer een bijzonder evenement van. Ook in de vesting valt volop wat te beleven. Een bierkoets trekt door de historische straat en onderweg zorgen muzikanten, de stadsomroeper en de Elburgse hellebardiers voor extra sfeer. Het feest begint dus om 12 uur. De toegang is gratis. Voor deelname aan de bierproeverij geldt natuurlijk een minimumleeftijd van 18 jaar.

Veel muziek uit de 80s en 90s dit uur. En ook volgend uur, maar we gaan afsluiten met een lekkere gouden ouwe van Manfred Mann uit 1967. Haha, zit de clown. Tot straks, naar nieuws en reclame van 3 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land staat nu 70 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein staat 24 kilometer met 40 minuten vertraging. Ook oponthoud op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier vertraging. En tot slot de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

De laatste keer deze week de bottenschijf van week 38 van Douwe, Bob en No To Self. En we draaiden de Twilight Zone van de Golden Earring. Wat natuurlijk ook weer een bijzondere reden, want deze plaat kwam op de nummer 1 terecht. En dat gebeurde op 18 september 1982. Het nummer bleef er 2 weken staan. Dit uur heel veel aandacht aan voetbal.

Ik lees op de pagina van NOS dat John van de Beukering door de KNVB voorlopig voor 60 dagen is geschorst naar aanleiding van zijn betrokkenheid bij het incident bij de amateurwedstrijd tussen IJsselmeervogels en GVVV. De schorsing is in afwachting van de uitkomst van een onderzoek van de voetbalbond. Oud-prof Van Beukering kwam afgelopen weekend in opspraak toen hij een klap uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogel. Die speler liep erbij 7 gebroken tanden op. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer Dennis hoofdtrainer was. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd door de club uit Veenendaal.

De voetbalcompetitie gaat weer begonnen. Is natuurlijk voor WHC al een aantal weken bezig, maar de overige verenigingen uit de regio, ja, die gaan morgen weer van start. Natuurlijk de bekerwedstrijden gespeeld. En volgens mij, als ik het zo even kan bekijken, is geen één club uit de gemeente Elburg door naar de volgende bekerronde. De SV het Harde op de rand, ja, gestrand op basis van doelsaldo. Maar DSV en ESC, die waren volgens mij al eerder uitgeschakeld. En DSV, we gaan er niet zo best mee, hè, moet ik eerlijk zeggen. Maar straks gaan we luisteren tegen wie ze allemaal moeten spelen.

0: pak het weerbericht voor de komende dagen even erbij. We halen het van bij Buienradar vandaan. Morgen zijn er wolkenvelden met in het westen, noorden en midden van het land soms een beetje regen. In de zuidoostelijke helft van het land blijft het grotendeels droog en zijn de wolken dunner. Ook in de rest van het land zien we af en toe de zon, maar het overgrote deel van de dag is bewolkt. In het noorden verwachten we de meeste bewolking. De weerverschillen hebben met een storing te maken die tegen het westen en het noorden aanschuift. De zuidwestenwind is aan zee krachtig. Het wordt 20 tot 22 graden. Zondag passeert de eerder genoemde storing in de nacht van en de ochtend af en toe met af en toe regen. Vooral in het zuidoosten kan die regen het eerste deel van de ochtend nog even aanhouden. In de rest van het land is het al droog. Later wisselen de wolken en de zon elkaar af en valt er lokaal nog een bui. De wind draait naar west tot noordwest, is aan zee af en toe vrij krachtig en de temperaturen komen in de middag uit rond 19 graden. Vanaf maandag komt er een nieuw hoge drukgebied in de buurt. Eerst wordt een geleidelijk afnemende westelijke tot noordwestelijke wind nog lichte onstabiele lucht, waarin stapelwolken en zon elkaar afwisselen. En dinsdag zou vrij bewolkt kunnen verlopen met af en toe nog wat lichte regen, motregen. De temperatuur ligt rond de 19 tot 20 graden. Woensdag en de dagen daarna blijft het droog en komt de wind via oost in de zuid- tot zuidoosthoek terecht. Vanaf dat moment wordt de aangevoerde lucht geleidelijk warmer en krijgt het een na-zomers karakter.
1: Pak andere stoppen. Wij doen. Dit is 24 uur.

Aanstaande donderdag voetbalt het Nederlands elftal tegen Duitsland. En met een nieuwe bondscoach hebben we ook een nieuwe selectie. Ik lees topscorer aller tijden Memphis Depay met 112 interlands en 55 goals ontbreekt in de selectie van Oranje. Dat is een van de opvallendste keuzes die Xavi Hernandez heeft gemaakt bij zijn eerste selectie als bondscoach van Oranje. De Spanjaard selecteerde 26 spelers voor de aankomende 4 interlands van Nederland in de Nations League. Joey Veerman keert na een lange afwezigheid terug in het Nederlands elftal. Ook Zegiel en Van Bommel zijn nieuwe namen ten opzichte van de Oranje selectie die in juli op het WK in de 16e finale werd uitgeschakeld door Marokko. Ja, na strafschoppen, hè. Aanvoerder Van Dijk, Virgil van Dijk, is er gewoon weer bij. Onder de opvolger van de opgestapte Ronald Koeman. Het was na het WK onduidelijk of de 96-voudig international zijn interlandloopbaan zou voortzetten. Veerman speelde in juli 2024 zijn laatste interland voor Oranje in de halve finale van het EK voetbal. De 27-jarige Volendammer werd daarna niet meer geselecteerd door Koeman, die geen warme band met de middenvelder onderhield. Veerman vertrok afgelopen zomer van PSV naar Borussia Dortmund. Nou, de wedstrijden die gespeeld moeten worden: 24 september Nederland-Duitsland, 27 september Servië-Nederland, 1 oktober Griekenland-Nederland en 4 oktober Nederland tegen Servië. Nou, wil je weten wie er geselecteerd zijn? Bart Verbrugge, de keepers, hè? Bart Verbrugge, Robin Roefs en Mark Vlekken, de verdedigers. Geertruida van Dijk, Frimpong, Timber, Ake, Van Hekken, Van de Ven, Dumfries en Hato, de middenvelders, Kluivert, Gravenberg, Reinders, Koopmeiners, Timber. Nog een Timber, hè, heb je soms. Veerman, Taylor en Zegiel. En de aanvallers, Gakpo, Lang, Malen, Brobbey, Somerville en Van Bommel.

0: heeft het gewacht.
1: This generation rules the nation with Russian.

Voor WHC is de competitie alweer een aantal wedstrijden oud. En voor de andere clubs in de regio, ja, die gaan morgen weer beginnen na een bekertoernooi. Landelijk, vierde divisie D. WHC speelt thuis tegen Deto. De wedstrijd begint om 14:30. In de Oost, derde klasse F. Ja, de kraker Overjos tegen SV Het Harde. Om 14:30 begint de wedstrijd. En verslaggever is Jan van der Bos. Ook wordt gespeeld de wedstrijd tussen Bikwik 28 en DSV 61. Helaas hebben we daar geen verslaggever van. Zalk tegen de Elburger Sportclub. Die wordt gespeeld in Oost 4e klasse C. En natuurlijk ook de wedstrijd EFC 58 tegen VSCO 61. Dan tot slot Oost 5e klasse D. Noord-Veluwe Boys tegen Daar Leuk.

2 uur Studio Elburg zit er alweer op, maar de programma's bij de Loes stoppen nog niet hoor. Nee, straks de Schlagerparade tussen 4 en 5, non-stop Duitsstalige muziek. En om 5 uur is Willem Vlieger weer met zijn programma Tijdloos. Dat duurt tot aan de klok van 8 uur en om 8 uur is Dries er weer met de Hitsmid en dat duurt tot middernacht. En zaterdagmorgen hebben we weer een herhaling van het programma Uurtje Factuurtje van gisteren om 8 uur. Gaan we overschakelen naar de Loco. Willem wordt wakker met Willem Rietberg. Hij maakt het programma voor de Loco en voor de Lou. Ja, we hebben morgenmiddag natuurlijk ook het programma Noord-Veluwe Sport. En let op, want het programma Noord-Veluwe Sport duurt vanaf morgen van niet van 2 tot 5, maar van 2 tot 6 uur. Waarbij we het laatste uur ook aandacht kunnen besteden aan andere sporten. Onder andere volleybal uit Oldenbroek en nog misschien wel wat korfbal uit de gemeente Elburg. Wat mij betreft heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop maandagmorgen om 9 uur weer aan de microfoon te zitten. Nu luid ik je weekend in en je werkweek uit. En dan ga ik je om 9 uur ga ik je weekend uitluiden en je werkweek weer inluiden. Heel fijn weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Kootwijk ben je een kwartier langer onderweg. Op de A12 richting de Duitse grens doe je er tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten langer over. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein staat 25 kilometer file met een uur oponthoud. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 richting Apeldoorn. Voor Stroe staat 20 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens doe je er tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier langer over. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein heb je een uur vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden aan de A73... Op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, heb je tussen Elst en Westervoort 40 minuten tijdsverlies. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens heb je voor Nijmegen 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens staat voor Arnhem-Noord 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein ben je een uur langer onderweg. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden aan de A73. En op de A325 Arnhem richting de Duitse grens doe je er tussen Elst en Nijmegen een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat Aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: ze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Ja, die Wim Vlieger zegt een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. En begonnen met een alarmschijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. Albert Wester, oftewel Albert van Westerlaken. Dat was zijn geboortenaam, ja. Albert Westerlaken. Memory of Life. En ik vind het een hele mooie plaat. Het zal geen grote hit worden geweest zijn, want ja, de plaat zegt mij heel weinig. Want altijd is het die platen van het begin jaren 70. Maar ik vind dit persoonlijk een hele mooie plaat. Memory of Life van Albert West. Ja. En wat gaan we doen vandaag? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 18 september. En na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 18 september 1976. Maar Willem, het is zaterdag. Of het is vrijdag, het is geen zaterdag. Ja, er is wat veranderd. De Noord-Veluwe-sport, dat is een... Vanaf morgen is dat een uur langer. En dan heb ik gewoon een uurtje minder tijdloos. Dus vandaag tot... Gewoon normaal tot 8 uur, maar dan om 7 uur top 40. En morgen begin ik om 6 uur. En dan ga ik door tot 8 uur. Dus ja, ze zullen er een uurtje bij van Noord-Veluwe Sport. Ze zullen iets meer aandacht besteden aan de andere sporten. En in plaats van wel gewoon normaal voetbal, maar ook aan andere sporten. En dat doen ze in de laatste uur als alles goed gaat. Dus een uurtje minder de tijd dan voor mij in de week. Maar ja, Fred, hup. Kan ik iets langer... kan ik rustig eten, laat ik zo stellen. Maar na de luimschijf gaan we lekker verder met de plaat van Roy Orbison. Big as I Can Dream.

Wat een stem, wat een stem, wat een stem. Ja, Tom Jones, Without Love, There Is Nothing. Heerlijke, ja. Ga lekker verder met een plaat van Trini Lopez. Ja, en er komt van de week weer de zonneschijn. You are my sunshine.

Ja, Bouke met You. Ik ken hem natuurlijk in de uitvoering van het origineel van Peter Maffay. Met Do. Ja. Peter Maffay, ja. Und es war Sommer 1975.

Goed, dat was zomaar van Peter Maffay. Let's Get Together van Hayley Mills komt op 18 september 1961 binnen in de Billboard Top 100. De single bereikt daar de 8e plaats. Let's Stay Together is afkomstig uit The Parent Trap. Deze Walt Disney film is op 21 juni 1961 in de Verenigde Staten in première gegaan. Hierin speelt de 15-jarige Engelse actrice Hayley Mills een dubbelrol met Sharon McKendrick en Susan Evers. Als body double hebben de producenten Susan Henning ingehuurd. Ze wordt echter niet in de aftiteling vermeld. Op een feestje krijgt zij na de filmopname een beeldje van Donald Duck als dank voor de beste onzichtbare rol in de Walt Disney film. Nou ja, Harvey Mills, Let's Get Together.

Ja, vanmorgen hoorde ik nog de Home with Concerns. En dan moest ik aan denken, dan ga ik deze plaat ook draaien. Werd uitgebracht in Nederland in 1966, maar in Engeland al in 1965. Want hij trad op in Jim Dale in het programma Change Your Lucky Stars. Daar trad Chris Andrews op. En Sandy Shores, die trad daar ook op. Die hoorde je net met Long Live Love, ook een single uit het jaar 1965. In de Mercy Beats en Julie Kranz. Volgens mij van Grand Foresight. Chris Andrews dus. En ja, Wayne Fontana en de Mindbenders. Die hadden in 1965 ook zijn hele grote hit. The Cane.

Remembering van de Bee Gees. Heerlijke plaat. Ja. De Rolling Stones zijn op 18 september 1965 de gasten in de Saturday Club. In dit radioprogramma van de BBC zingen zij onder meer Cry to Me.

was dit Frankie Avalon met Venus. En Frankie Avalon die mag vandaag 86 jaar worden. En de vrouw die hopelijk dit jaar nog 92 mag worden, dat is Nana Mouskouri. Hier is ze met Kom, kom, sta ons deine Traum.

Ja, on the wings over the after Honky Tonk Angels. En de laatste plaat die we gaan draaien is van Jonathan King. Of tenminste dit uur. Everyone's Gone to the Moon. Van Jonathan. Die komt op 18 september 1965 binnen op nummer 39 in de Nederlandse top 40. Op de B-kant van deze single staat Round Round. Beide liedjes zijn door Jonathan King zelf geschreven. Ook even deze single geproduceerd. Het orkest staat onder leiding van Ken Jones. Everyone's Gone to the Moon is na een week uit de Nederlandse top 40 verdwenen. En toch is het met echt zo'n plaat die gewoon nog dagelijks... Of dagelijks? Nou, ik hoorde wel... één keer in de week, twee keer in de week... Dan komt hij in een galverhaald van het programma komt hij gewoon voorbij. Dus maar de echte grote hit is het dus nooit geweest. Maar ik vind het nou persoonlijk altijd nog een plaat... Altijd gewoon lekker, die lekker in het gehoor ligt. Dat is makkelijk zat. Maar ja, na de klok van 6 uur gaan we lekker gewoon verder met... En dan gaan we natuurlijk beginnen met de Cats Forever. Keuzeplaat van vandaag. En welke het is? Ja, dat hoort hij na de klok van 6 uur. Het is afkomstig van het allereerste album. Cats as Cats Can. Ja. Everyone is going to the moon. Hier is Jonathan King. Tot na de klok van 6 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging heb je nog steeds op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijzoord en Ravenstein staat 23 kilometer file met 50 minuten vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73... Verderop onthoud op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens heb je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen een kwartier op onthoud. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen Kampen-Zuid en Ens ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: De palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
1: Je hoort het bij Tijdloos.

Ja, welkom terug bij Tijdloos en de Honden met een verschrikkelijk mooi plaat. Without Your Love van The Cats. Uitgezocht door Marcel van Esterbeerde van de Facebook-site Cats Forever. En ja, hij zocht dus uit Without Your Love, toen het uitgeschreven door Kees Veerman. En met hulp van Mel Andy, wie dat is, weet ik niet, maar in ieder geval, die heeft het ook al meegeschreven. In ieder geval... Without Your Love, afkomstig van het allereerste Cats album wat in 1967 werd uitgebracht. Cats as Cats Can. Ja. En heel veel, bijna staan op de LP, laat ik zo stellen. Er staan twee platen op die geschreven zijn door Kees Veerman. Dat is dus Without Your Love en But Tomorrow. En de rest is allemaal geschreven door, zoals we altijd zeggen, gewoon de Buttonlanders. Ja, maar ja, de mooiste plaat is op deze LP is Without Your Love. Dat is staat voor mij gewoon buiten kijf. Maar ik heb wel een keuze gemaakt van die LP. En ja, die is ook een plaat die mag er ook zijn. Toen het eigenlijk geschreven door John Hurley en Ronnie Wilkins. Ze zijn dus gewoon Buttonlanders. The Love of the Common People.

0: Jumping Jewels met de hoofdrol van Johnny Lyon. Maar Kees Kranenburg junior, ja, tegenwoordig is er geen junior meer, ja, want hij is 84 jaar geworden. Heb ik het helemaal goed, Willem? Ja, dat heb je helemaal goed, Willem. 84 jaar, Jumping Jewels. Hij was de drummer bij de Jumping Jewels. En op 18 september 1967 verschijnt Smiley Smile van de Beach Boys bij Brother Records. Deze LP is de opvolger van hun meesterwerk Pet Sounds uit 1966. Brian Wilson van de Beach Boys heeft bijna een jaar aan Smile gewerkt. Deze plaat wordt echter niet in 1967 als album van de Beach Boys uitgebracht. Enkele liedjes van Smile, onder meer Heroes and Villains en Good Vibrations, komen op Smiley Smile terecht. Smiley Smile van de Beach Boys komt op 30 september 1967 de albumlijst van Billboard binnen en hij blijft op 41 steken. Ik heb gekozen voor Heroes and Villains, die zijn de Beach Boys.
1: Hey!

Het origineel is van Mother Reeves en de Vandellas. Maar dit was Phil Collins, afkomstig van het album Going Back, wat hij in 2010 uitbracht in deze LP. Stond nummer 1 op 18 september 2010 in de albumlijst top 50 in Nederland. En blijft daar 3 weken staan. Lekkere plaat met allemaal lekkere oude muziek. Ja, heel veel van de Motown. Ja, heerlijk. Magic Bus van The Who wordt op 18 september 1968 in Groot-Brittannië uitgebracht. Deze single is in de zomer van 1968 in de IBC Studios in Londen opgenomen. Magic Bus komt op 28 oktober 1968 binnen in de Britse hitparade. Hij blijft op 26 steken. In ons land verschijnt Magic Bus van The Who bij Polydor Records. En de single in Nederland wordt geen hit. Kom, klopt, want hij stond niet in met top 40. Nee, maar we gaan het toch draaien. De Who met Magic Bus. Magic Bus.

The Who met Magic Bus. Ik weet dat die 7,5 minuten geduurd had. Ja, ik kan het wel weten, ik had er niet op gelet. Maar ja, maakt niet uit. In ieder geval wel een bakherrie. Magic Bus van The Who. We gaan heel rustig. We gaan naar de nummer 1 in de mega charts. En dat is City to City, The Road Ahead. Genieten van Nederlandse bodem.

Uit het jaar 1971 was het Elvis Presley met There Goes My Everything. Op 18 september 1970 logeert Jimi Hendrix met zijn vriendin Monica Daneman in Samarkand Hotel in Londen. Ze gaan rond 7 uur 's morgens naar bed. 7 uur. Slimme nacht gehad. Monica Daneman neemt enkele pillen om in slaap te vallen. Jimi Hendrix neemt de laatste 8 à 9 pillen. Hij raakt buiten bewustzijn. Als zijn vriendin rond 10:30 wakker wordt, merkt zij dat er braaksel uit Jimi Hendrix neus en mond komt. Monica Daneman belt in paniek een vriend om te vragen wat ze moet doen. Het hotelpersoneel belt een ambulance. Jimi Hendrix wordt rond 11:30 opgenomen in St. Mary's Abbott's ziekenhuis. Hier stelt men vast dat hij moet zijn gestikt in zijn braaksel. Jimi Hendrix wordt op 1 oktober 1970 begraven in zijn geboorteplaats Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Hij mocht 27 jaar worden. Jimi Hendrix, Hey Joe.

Soleil, Soleil van de Middle of the Road. En deze single komt op 18 september 1971 binnen op nummer 31 in de Nederlandse top 40. Soleil, Soleil staat vanaf 30 oktober 1971 vier weken lang op de eerste plaats. Het is de eerste van drie Nederlandse nummer 1 hits voor de Middle of the Road. Op 22 januari 1972 bereikt Sacramento de eerste plaats. Deze single staat zeven weken lang aan de top. Vanaf 8 april 1972 staat The Talk of the USA twee weken lang bovenaan. En op 18 september 1971 wordt de LP Top 50 van Radio Veronica ingekort tot een LP Top 20. Vanaf 9 januari 1971 is deze lijst eens in de vier weken gepubliceerd. Nu zal de LP Top 20 wekelijks in een gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40 worden gepubliceerd. En op 18 september 1971... Stond de LP van Golden Earrings, The Golden Earring, Seven Tears, nummer 1 in die lijst. Dit is een van die singles die erop staat. She Flies on Strange Wings.

van de hand van Jim Steinman. Dit was Meatloaf, I Do Anything For Love. Afkomstig van het album Bed Out Of Hell, deel 2, ja. In het jaar 1993 kwam die uit en op 18 september 1993 stond deze plaat nummer 1 in, of deze LP nummer 1 in Engeland. De laatste plaat die we gaan draaien is van Bobby V, Take Care Of Me, en die stond op 18 september 1961 nummer 1 in de Billboard Top 100. Bobby V, Take Care Of Me.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A6 Muiden richting Emmeloord. Tussen Lelystad en afrit Urk is de weg dicht door een ongeluk. Verder oponthoud op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein staat 17 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. En dan op de A325 Arnhem richting de Duitse grens heb je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Ja, vrijdagavond 4 minuten over de van 7 uur. En welkom bij de tijdloze 40, de top 40 van 18 september 1976. En dat is niet meer op zaterdag, wat is nou tegenwoordig? Vanaf vandaag, elke vrijdagavond vanaf 7 tot 8. We gaan beginnen met nummer 34 in de lijst. Michel Fugain met Il Bix Bizarre. Ring-a-ding, als ik het goed heb.

Michel Fuga met Le Big Bazaar. Ja, Ring Ding. Ja, zoiets. Maar in ieder geval nieuw op nummer 34. We gaan op nummer 31 in de lijst. Wederom een nieuwe binnenkomer. Fly Like an Eagle. Hier zijn de Steve Miller Band.

Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. Ja, op de opvolger van The Joker, die in 1973 uitkwam. Dat werd toen nog niet zo'n grote hit, maar dat zou later wel veranderen. In ieder geval Fly Like an Eagle, nieuw op nummer 31. Op nummer 30 wederom een nieuwe binnenkomer. Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine.

Beatles, nieuw op nummer 30 met You'll Never Find Another Love Like Mine. Gaat het nummer 27, stijgend van 34 naar 27. Julio Iglesias met El Amor.

El Amor van Julio Iglesias in de tweede week van 34 naar 27. We waren nummer 26. Ik had verwacht dat het hoogste nieuw binnenkomen was. Maar nee, nieuw op 26. BZN met Mon Amour.

Bederen met Mon Amour in een nieuwe samenstelling. Nieuw op nummer 26. We gaan naar... Waar gaan we naartoe, Wim? We gaan naar... Nee, we gaan naar nummer 25. Afternoon Delight van de Starland Vocal Band. Stijgen van 30 naar nummer 25.

0: Afternoon Delight van de Starland Vocal Band. Stijgend in de tweede week van 30 naar nummer 25. We gaan naar nummer 21. En... ja, de Starland Vocal Band. Ja, dan gaan we naar de...
1: De klapper van de week.
0: Ja, en ik heb het goed nagekeken en het klopt helemaal. Connie van der Bos met Oma Arie. Nieuw op nummer 21. De hoogste nieuwe binnenkomen deze week.

Oma Harry van Connie van der Bos, de hoogste nieuw binnenkomen deze week. Nieuw op nummer 21. We gaan naar nummer 16, stijgen van 23 naar nummer 16. Jack Jersey met The Blue Brown Eyed Lady.

Blue Brown Eye Lady van Jack Josie in de derde week van 23 naar nummer 16. En van 22 naar nummer 12. Ja, het is eigenlijk opera. Le Matin sur la Rivière. Yves Brenner.

Le Matin sur la Rivière van Yves Brenner in de tweede week van 22 naar nummer 12. We gaan naar nummer 8 in de lijst, stijgend van 15 naar nummer 8. Saskia en Cherzy met My Love.

Rosie en Andres met My Love. In de derde week van 15 naar nummer 8. En in de vierde week stijgen van 11 naar nummer 7. Het meisje afkomstig uit Amsterdam. We hebben het over Lia Velasco met 505 PM. Another Friday Night.

5:05 p.m. Another Friday night. Dat was Lia Velasco. En ze stijgt in de vierde week van 11 naar nummer 7. En ook stijgen van 9 naar nummer 6. En ook in de vierde week. Ja, Ferrari met Monza.

Because Monza is my dog. Ja. Monza is mijn hond. Ja. In de vierde week van 9 naar nummer 6. Ferrari met Monza. En van 16 naar nummer 5. Oude ladem schijf. Johnny Wakelin met In Zaire.

En zei hier, ja, over het gevecht van Muhammad Ali en, hoe heet die man, George Foreman, ja. George Foreman was de beste, maar één klap van Muhammad Ali en hij lag plat, ja. Johnny Wakelin in Zaire stijgt in de tweede week van 16 naar nummer 5. Van 5 naar nummer 3. Jimmy James in de Vagabonds met Now Is The Time.

Jimmy James en de Vagabonds in de vijfde week van de vijf naar nummer 3 met Now is the Time. En op 2 blijven staan in de vierde week. Smile van Pussycat. Ja, dat betekent we hebben nog gewoon dezelfde nummer 1 als vorige week. Dancing Queen van ABBA. Ja, in de zesde week. En ja, wat ik morgen is tijdloos gewoon weer. Maar dan begint het om 6 uur tot en met 8 uur. Dus gewoon 2 uur lang muziek. Ja, een uurtje minder als je gewend bent. Maar ja, de sporter gaat, die wil een uurtje langer doorgaan. Het is mij goed, klaar. Hierna komt Dries Smit. Als je denkt, ik wil een plaat aanvragen. 06-39-41-41-31. Dan krijg je Dries aan de telefoon. En dan kunt u de plaat aanvragen. We gaan eruit met ABBA, met Dancing Queen. Tot morgen. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.

Ja, zing maar lekker mee. Oké, ja, we zijn er weer hoor. Ja, we zijn er weer. Zo, welkom. Je luistert mee naar de hits midden op Loop FM op de vrijdagavond. En vandaag weer de 18e van de septembermaand. Nou, Willem Vliegen nog bedankt voor de vorige uur. Het was weer super tijdloos op de radio. En morgen is Willem Vliegen er weer. En dat allemaal na de klok van 6 uur. Weer op Loop FM met ook weer tijdloos. Nou, Willem Vlieger is onderweg naar huis toe. Gaat genieten van een lekkere, rustige, verdiende avond. De beentjes lang vooruit. Dan zit hij op zijn... Hij zit altijd op zo'n stoel, zo'n relaxstoel. De beentjes vooruit. En dan kan hij relaxen. Oké, wat gaan we vanavond doen? Lekkere hits draaien natuurlijk voor jou. Ook nieuwe platen binnengekomen. Zoals platen van Jurike Sterken. Ook Monique Smit zie ik hier staan. Jamman met Els Bakker. Wat hebben we nog meer binnengekregen? Even kijken. Johan van der Meer. Ook Jordi Bosma. Ook een plaat van Wendy. Nou, we gaan die allemaal draaien dus. En natuurlijk ook af en toe een gouden oude plaat ertussendoor. Dus we gaan dit uur van nieuw naar oud. En volgend uur dan gaan we weer lekker die gouden oude platen draaien zoals je gewend bent hier bij de Hitsmid. En je kunt het zelf aanvragen 0639414131. Dan beginnen we met een nieuwe plaat van Jurike Sterken. Jolien is de plaat getiteld. Luister lekker mee naar de Hitsmid de hele avond tot 12 uur.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmid? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

wel lekker terug in de tijd en wel naar een jaar 1977 volgens mij, als ik dat goed heb. George Baker Selection. Even kijken, heb ik dat goed? ...1976 zelfs, deze plaat van de George Baker Selection. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Monique Smit met Guido van de Graaf. Beter af alleen is de plaat getiteld, is deze plaat. Net binnengekomen hier. En nu alweer op de radio bij Lou FM. Je luistert mee naar de Hitsmith op de vrijdagavond. Een lekkere hits op de radio. Is het alle-

Zomaar een paar platen achter elkaar, want ik had hier even een bezoek van Jan van der Bos. Die had problemen met zijn toestelletje voor de verslaggeving van de voetbal. Dus hebben we even nagekeken. Dus vandaar een paar platen achter elkaar. En ook één plaat die had ik al gedraaid, die moest ik even afkappen. Want ja, die had ik al gedraaid, dus vandaar. Ik moest even snel lopen, dus ik moet even bijkomen. Ja, we gaan een nieuwe plaat draaien van Jaman en Els Bakker. De sleutel van mijn hart is de plaat getiteld. Is deze plaat hartstikke nieuw. Jaman en Els Bakker.

Een plaat van Silvertop. Ja, elke week krijg ik van Harold platen toegestuurd van... hé, dat is een leuke plaat en dat is een leuke plaat en dat is een leuke plaat en die is nog mooier. En er zat deze plaat ook tussen. Silvertop met Zomerliefde. Zo, nog een nieuwe plaat binnengekomen van de Wannabes met Peter Houtman. Voor ik het vergeet is de plaat getiteld. Dat is deze plaat.

als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was,

0: voor ik het vergeet.
1: De zender is opgewarmd. De drankjes hebben een temperatuur van ver onder 7 graden. Met andere woorden, dit is het begin van een paar volle uren. Gevuld met heerlijke Nederlandstalige muziek. Dit is de Hitsmid.

de plaat ook getiteld, hè? Uit 1979 van deze plaats. Ik ren Doozy Park. Van Night Train. Ook een plaats van... ja, die uitgekozen is, zeg maar. Laat ik maar zeggen. Ja. Ja, Harold heeft wel een goede smaak dat betreft. We gaan verder met een nieuwe plaat van Johan van der Meer. Dus deze plaat, Echo van André. Luister lekker mee naar de Hitsmith. Hier is Johan op de radio.

En zoals de plaat op ziet, is Flames of Love van Fancy. Nou, nieuwe plaat binnengekomen van Babette. Wat doe je nou, is de plaat getiteld. Nou, even draaien. Luister lekker mee naar de Hitsmits op de vrijdagavond. Inmiddels alweer 7 minuten voor de klok van 9 uur.

Ja, hoort de plaat van de Nits. En we gaan er even uit met de Nits. Want we gaan even een schakeling maken naar de hoofdstudio. Dus een schakeling maken naar de hoofdstudio. En straks komen we weer terug naar de polderstudio. En straks weer die gouden oude hits op de radio. Hier bij de Lou. Bij de hitsmin op Lou FM. Dus ik zou zeggen, wees erbij. Blijf erbij. En tot.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als je nog een leuke plaat weet, laat het even weten. Dan gaan we die plaat er even bij zoeken natuurlijk. 0639-414131. Nou, af en toe krijg je wel een berichtje binnen. Zoals de platen van Arno. Hè? Ja, Arno die stuurt wel wat op. Hij stuurt wel spraakbericht op.

Ik heb geen idee als Henk Boon ook nog langskomt. Ik heb nog geen bericht van hem gekregen of wat dan ook. Lammert is er inmiddels wel, de barman. Dus wat dat betreft dan zit ik niet alleen.

Het is vrijdagavond, 9 uur geweest. Nu komen weer de oude klappers bij Driesmit. Oftewel de hitsmit bij Lou FM. Oude meuk is leuk!

bent jong, wilt vooruit met geweld. Je bent mooi en je droomt steeds van geld. Maar kind, je weet toch wel dat rijkdom

vanavond helemaal te vernield hoor hier. Allemaal platen van de pannenkoek. Ja, daar. Dus lekker terug in de tijd hier bij de Hitsmid. Ook Arno in de polder die zit met vol belangstelling te luisteren. En die vindt het hartstikke leuk natuurlijk, hè. Al die gouden oude platen die weer voorbij komen. Die zwarte pannenkoeken. Ook Henk Bonen luistert mee. Hij is onderweg naar huis toe. En hij komt vanavond niet langs. Over 2 weken is hij er weer, had hij het over. Ik heb geen idee wat over 2 weken allemaal is, maar...

Ja, twee weken zitten we alweer in oktober volgens mij. Oké, weet je nog een leuke plaat? Laat even weten. Dan gaan die platen ook even bijzoeken. We gaan nog verder met de vinylplaten hier. We hebben nog weer een paar platen uitgezocht hier. Uit de bak. Uit de platenbak. Die gaan we even draaien. Luister lekker mee naar de Hitsmith.

Het is alweer een jaar geleden dat ik in een konvooi mee reed naar Polen om pakketjes te bezorgen die hier in Nederland ingezameld waren. Ik leerde toen een meisje kennen. Ik kan haar niet vergeten. Haar naam was...

alleen heb, Annabel. Niet verdrietig zijn, want het zal heus niet heel lang meer duren. Dat ik jou in mijn armen kan sluiten. En dan schijnt de zon weer voor jou en mij.

Nou, Gert-Jan luistert lekker mee. En die oude meuk is leuk had hij erover. Ja, inderdaad, de oude meuk is leuk. Hij kraakt soms een beetje, maar dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk, hè? Bij die oude platen. Zoals deze. Ja, ook weer van Van Niel. Alles van Van Niel, elke dit uur.

plaats van Benny, ook van de vinylplaat hier. Komt heel wat vinylplaat hier momenteel. Alleen maar vinylplaat momenteel. Ook Arno die luistert met vol belangstelling mee. Arno, we gaan al een keer een hele avond samen een keer een vinyl draaien. En dat lijkt me een keer leuk met jou een keer vinyl te draaien. Gewoon de hele avond door. Zoals deze plaat. Ook van vinyl. Dat is Lady Coast. Gaan we even draaien.

veel gewonden, vele doden, het is een ramp. Vele auto's zijn volledig uitgebrand.

zo lekker terug in thuis met de Atlantico's. Ik zeg de Atletico's, maar de Atlantico's. Ik heb even goed op het hoesje gekeken. Atlantico's. Marian, kom weer naar huis. Ook de volgende plaat van Vinyl weer natuurlijk. Want ja, we draaien ze alleen maar van Vinyl vanavond. De Rhapsody's.

Caroline, een plaat van de Rhapsodies. Ook weer van vinyl gedraaid hier. We kunnen nog één plaat draaien volgens mij. En dan gaan we weer richting 10 uur. Dat is dan alweer het einde van het tweede uur. En dan gaan we met deze plaat doen. Van Highway. En dan gaan we straks even eruit voor het nieuws en weer. Tot zo. Alleen met Ander Blossanova gaan we draaien.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

De Hitsmid. Het mooie programma op Blue FM. De Hitsmid. Elke keer weer een nieuw begin. De presentatoren met hun zwoele stem. Begin je weekend goed met Blue FM. Bloemen verwelken en schepen vergaan. Maar de Hitsmid blijft altijd bestaan.

Zo, welkom terug bij het derde uur alweer van de Hitsmith. Je hoort een plaat van de Voortak. Arno zegt van wanneer komt de Sunstreams? Nou, die gaan we ook even erbij zoeken natuurlijk. Hè, want die zal er absoluut ook bij zitten in de platenbak hier. Deze zit er ook in. Die gaan we ook even draaien. De video's.

0: La Francisca, ook weer van Vaniel natuurlijk gedraaid hier bij de Hitsmith. En we hebben nog een plaat gevonden, een hartstikke witte plaat van de Kings. Die gaan we even draaien, even kijken hoe die klinkt. Dus. Lola.
1: Met her in a club down in Osoko, while we drink champagne, the tissues start to roll. She walked up to me and she

Wout van de Kings en dit keer van Vinyl en dit keer van wit Vinyl. Normaal is wit, Vinyl natuurlijk zwart, maar dit keer wit. En het klinkt net zoals zwart eigenlijk, hè. Dus wat is het verschil? Ja, de kleur is het verschil natuurlijk, hè. Nou, we gaan een andere plaat draaien van Vinyl. Doen we met deze plaat. Ik bewonder jou.

Zo, loop van mijn part naar de maan. Allemaal van vinyl gedraaid hier momenteel. Wel, je bent er wat druk mee, dan moet ik wel zeggen. Want je bent drukker mee als je gewoon een programma maakt. Maar ja, in ieder geval. Ja, het is wel leuk, hè. Deze plaat ook weer van vinyl natuurlijk, hè. Alles van vinyl momenteel hier.

Ja, je wil vrij zijn van Eddie Smets en Mick Vincent staat hier. Ja, de originele Vlaamse Nederlandse versie. Nou ja, in ieder geval lekker van vinyl. Gaan we deze plaat ook doen, de volgende plaat. Ook weer van het wiel, je hoort hem al een beetje op de achtergrond kraken. Ja. Oh Jenny, laat me los.

Plaat van Alexander Marco, ook weer van Vaniel gedraaid hier. Ja, momenteel alles van Vaniel. We gaan er weer richting 11 uur. We hebben nog 9 minuten te gaan. We kunnen nog volgens mij een paar platen draaien. Dat doen we dit keer ook met deze plaat. Mooi, altijd mooi om te draaien natuurlijk, hè? Ja, de hemel op aarde gaan we draaien.

0: Met mijn zoon, de Bekanders waren dat. Dat was trouwens de laatste plaat die ik dit uurtje kan draaien. Want we gaan er even uit voor nieuws en weer. En straks kom ik weer bij je terug met nog een uurtje een vinylplaten. Ja, nog een uurtje lang. Dat zo.
1: Leven vol gevaar, soms niet lang.
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog. Het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

De Hitsmid. Het mooie programma op Blue FM. De Hitsmid. Elke keer weer een nieuw begin. De presentatoren met hun zwoele stem. Begin je weekend goed met Blue FM. Bloemen verwelken en schepen vergaan. Maar de Hitsmid blijft altijd bestaan.

Zo, welkom terug bij het laatste uur alweer van de Hitsmiddag op Loe FM op de vrijdagavond. Ja, vandaag alweer de... Wat is het eigenlijk vandaag? Van de 18 alweer van de septembermaand. Aankomende week weer hartstikke leuk weer volgens mij, als ik het zo zag. Hè? Hoge temperatuur ook en niet weg. Niet, lang niet slecht, hè? Nee. Nou, hopen dat we nog een mooie nazomer krijgen.

We gaan nog een uurtje lang, lekker lang vinyl draaien hier. Even kijken wat er nog allemaal op de stapel ligt hier. Ook Gert-Jan luistert nog lekker mee. Hij zegt, je bent goed bezig, Dries. Ja, Gert-Jan. Het is altijd leuk, hè, die oude meuk, hè.

Ja, moet ik van het microfoon schuiven natuurlijk ook doen. Nou, we gaan eerst een plaat draaien die voor mij eigenlijk een beetje onbekend is. Dat is deze plaat. Een plaat van Don Mercedes. Van Vaniel.

de uil of beagle. En 's morgens schrik ik, net als jij, in het toilet en voor de spiegel. Voor mijn part loopt mijn meisje weg en gaat zij zonder vroeging. Want

hij had heel Dallas in zijn knuisten. Hij was een man van Texas, hard met woorden en met vuisten. De groep met goede redenen, de rotzak.

Ik had er net over om een keer een hele avond met de vinyl te draaien. Maar volgens mij kunnen we wel de hele dag met vinyl draaien. Want momenteel nog genoeg hier op de stapel staan. En ook lekker terug in de tijd hier bij de Hitsmid. Nou, Arno, moeten we zeker een keer doen, hè. Dat een keer van vinyl draaien de hele avond lang. Gaan we zeker een keer doen. Deze heeft de barman uitgezocht. Ja, André Hazes. Ja, dan gaan we even draaien hier.

Boardman. Ik krijg nog een berichtje van Henk Bonen. Draai maar de hele weekend lang vinyl. Ja, dat zou wel leuk zijn, Henk, hè, een keer. Als Henk ook meewerkt, dat zou er absoluut kunnen. Want Henk heeft ook heel veel vinyl. Hij heeft bakken vol. Dus dat betreft, dan zou dat zeker kunnen. En nou, we gaan de volgende plaat ook weer van vinyl draaien. Ja, natuurlijk van vinyl draaien. Want het is al heel erg van vinyl. Dus deze ook. Mama, waar is die met pils? Vind ik die anders van vinyl? Nou, wel een beetje toch? Ik raak een beetje, maar... Maar het is wel leuk.

nog een bericht van Henk Bonen van... Heb je de vangrail al klaarstaan? Maar de, nee, Flipper is er vanavond niet, hè? Dus hij is er vanavond niet. Hij heeft trouwens een nieuwe scooter gekocht, Henk. Ja, hij heeft een heel stuk nieuwe scooter gekocht. Hij heeft nu een waterscooter. Ja, nieuwe scooter.

plaat van Young Dream. Het lijkt me echt zo'n Henk Bonenplaat, deze plaat. Hè? Dus Young Dream is dat, Henk. Hè? Dus als je hem opzoekt, Young Dream was dat. Ja, we gaan de volgende plaat van hier draaien. Ja, hier is Alice. Norman.

van Ben Kluver. Ook weer van vrienden natuurlijk, hè. Hele uur. En trouwens, de uur ervoor en dat uur ervoor ook al, allemaal van vinyl hier. We gaan richting 12 uur, nog 10 minuten te gaan. Even kijken, wat hebben we nog klaarstaan? Even kijken, deze plaats. We gaan een rustige natuurlijk ronddraaien hier. Kraak een beetje, maar dan komt er ook wat.

zo. Dat was de laatste plaat die we konden draaien van Vinyl. De originele van Paladijns. Ja, geen herpers of wat dan ook. Nee, gewoon de originele. Zo, zit erop voor vanavond. We gaan de boel afstoffen hier. De stofzuiger, door de studio. En dan is het gebeurd weer. Ik wens iedereen nog een prettig weekend. Geniet van het weekend. En maar weer tot de volgende keer. En de volgende keer is natuurlijk volgende week vrijdag. De groeten. Tot de volgende keer. Dag hoor.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.